0: Worden tot 18 graden in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
4: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
3: Klinkt goed.
4: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
5: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
1: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. In Polen komt een monument voor slachtoffers van massamoorden in de Tweede Wereldoorlog. Die werden gepleegd door ultranationalistische Oekraïners. In Oekraïne worden de daders juist gezien als vrijheidsstrijders. Dat is een pijnpunt tussen de buurlanden, nu zij intensief moeten samenwerken tegen Rusland. Op het WK voetbal gaat Engeland door naar de halve finale. De Engelsen wonnen met 2-1 van Noorwegen. In de halve finale treft Engeland de winnaar van de andere kwartfinale wedstrijd van vannacht tussen Argentinië en Zwitserland. Die wedstrijd begint rond deze tijd. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden tot 18 in het zuiden. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
3: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met het werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Een familie in Brazilië moet een huishoudster een schadevergoeding betalen omdat ze jarenlang onbetaald voor hen heeft gewerkt. Volgens de autoriteiten had de vrouw geen andere contacten en leek de situatie op slavernij. De huishoudster werd 55 jaar doorgegeven aan verschillende generaties binnen de familie. Tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muchova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt door de Britse prinses Catherine. Vandaag is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden tot 18 in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Soms zou je willen weten wat er morgen op je pad komt. Of volgende maand. Of later dit jaar. Benieuwd wat de toekomst voor jou in petto heeft? Laat vandaag nog een medium van Astro TV in jouw toekomst kijken. Ga naar astrotv.nl.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. En in buurlanden van Iran is het luchtalarm afgegaan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. De Amerikaanse journalistenvereniging is verbolgen over het besluit van de regering om journalisten van de New York Times te dagvaarden. Ze hadden negatief geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump. De journalistenbond spreekt van een grote schoffering van de persvrijheid die rechtstreeks indruist tegen de grondwet. Door een vergissing is de zoektocht naar een vermiste man in Noorwegen uren vertraagd. Een man van 85 verdween vrijdagavond uit zijn zorgcentrum. Omdat de man kwetsbaar was, werd een grote zoekactie opgezet. Een paar uur later dachten de hulpdiensten dat ze hem hadden gevonden in het verzorgingshuis. Maar het bleek later dat het iemand anders was. Daardoor moest de zoektocht opnieuw worden opgestart. Uiteindelijk werd de vermiste man om 8 uur de volgende ochtend in goede gezondheid gevonden. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merweRTV.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
4: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
5: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht meerdere landen in de regio aangevallen. Het land zegt onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië te hebben geraakt. Qatar zegt Iraanse raketten te hebben onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land. En vervolgens viel Iran Amerikaanse doelen in de buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Argentinië gaat door naar de halve finale van het WK voetbal. De regerend wereldkampioen won met 3-1 van Zwitserland. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. In de verlenging scoorden de Argentijnen nog twee keer. Zwitserland eindigde de wedstrijd met 10 man op het veld nadat spits Mbolo een gele kaart kreeg voor een salbe, terwijl hij al geel op zak had. In de halve finale treft Argentinië Engeland, dat eerder vannacht met 2-1 won van Noorwegen. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muncova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt door de Britse prinses Catherine. Vandaag is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
3: Start de motor! De boerderij wacht.
4: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en drukkers.
5: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In verschillende landen in de buurt van Iran is vannacht het luchtalarm afgegaan vanwege nieuwe Iraanse aanvallen. Iran zegt dat het onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië heeft geraakt. Het leger van Qatar zegt dat er raketten zijn onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land en vervolgens viel Iran buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Argentinië gaat door naar de halve finale van het WK voetbal. De regerend wereldkampioen won met 3-1 van Zwitserland. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. In de tweede verlenging scoorden de Argentijnen nog twee keer. In de halve finale treft Argentinië Engeland, dat eerder vannacht met 2-1 won van Noorwegen. En de 9e etappe van de Tour de France vandaag wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse weerdienst. Het wordt zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakte de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon. Al is in het noorden wel wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn 2 mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat minstens 2 schutters op elkaar het vuur openen. Vervolgens ontstond er paniek onder de bezoekers. Op het festival waren zo'n 13.000 mensen. Meerdere bezoekers raakten gewond. In de chaos zijn de 2 schutters ontkomen. De politie van Toronto heeft 2 vuurwapens gevonden. Naar de verdachten zijn ze nog op zoek. In verschillende landen in de buurt van Iran is vannacht het luchtalarm afgegaan vanwege nieuwe Iraanse aanvallen. Iran zegt dat het onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië heeft geraakt. Het leger van Qatar zegt dat er raketten zijn onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land en vervolgens viel Iran de buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Netbeheerders en gemeenten proberen steeds vaker elektriciteitshuisjes mooier te maken met kunst of planten. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. Vanwege het overvolle elektriciteitsnet moeten er minstens 50.000 van die transformatorhuisjes bijkomen in het land. Omdat ze er vaak niet zo mooi uitzien, leidt dat soms tot klachten in de buurt. Om die klachten voor te zijn, gebruiken netbeheerders op steeds meer plekken kunst of groen om ze te camoufleren. Alle halve finalisten van het WK voetbal zijn bekend. Argentinië speelt tegen Engeland. De Argentijnen wonnen vannacht met 3-1 van Zwitserland. En eerder vannacht wist Engeland met 2-1 van Noorwegen te winnen. Argentinië en Engeland spelen woensdag tegen elkaar in de halve finale. Dinsdag is de andere halve finale tussen Frankrijk en Spanje. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio, kijk op merwertv.nl.
2: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
4: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
5: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokos. Water. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeel bundels op freshcoco.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn twee mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat minstens twee schutters het vuur op elkaar openden. Vervolgens ontstond er paniek onder de bezoekers. Op het festival waren zo'n 13.000 mensen. Meerdere bezoekers raakten gewond. In de chaos zijn de twee schutters ontkomen. De politie van Toronto heeft wel twee vuurwapens gevonden. Naar de verdachten zijn ze nog op zoek. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op oud-minister Anne Withercombe. Het gaat om een Britse man van 28. Hij werd opgepakt in het noorden van Engeland, zo'n 400 kilometer van het huis van Withercombe, waar zij donderdag dood werd aangetroffen. Eerder werd een andere man aangehouden op verdenking van moord, maar die werd gisteren weer vrijgelaten. De Britse politie gaat er vooralsnog niet van uit dat de moord een terroristisch motief had. Netbeheerders en gemeenten proberen steeds vaker elektriciteitshuisjes mooier te maken met kunst of planten, blijkt uit een rondgang van de NOS. Vanwege het overvolle elektriciteitsnet moeten er minstens 50.000 van die transformatorhuisjes bijkomen in het land. Omdat ze er vaak niet zo mooi uitzien, leidt dat soms tot klachten van de buurt. Om die klachten voor te zijn, gebruiken netbeheerders op steeds meer plekken kunst of groen om ze te camoufleren. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is overleden. Hij stierf onverwacht na een kort ziekbed. Graham was een invloedrijke republikein in de Senaat. Hij was aanvankelijk een uitgesproken tegenstander van Trump, maar werd na diens verkiezing tot president een trouw aanhanger. Lindsey Graham was 71 jaar. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon. In het noorden wel wat bewolking. Het wordt daar 23 graden tot 32 graden in het zuiden. En dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
0: Dit is Merwe Radio.

Goedemorgen luisteraars, welkom bij de Zendgroep Kerken. U bent verbonden met een kerkdienst die verzorgd wordt door de christelijke gereformeerde kerk Ewenaezer aan de Middeldiepstraat in Sliedrecht. In deze dienst wordt een preek voorgelezen over Matteüs 7 vers 12. Daar staat: alles wat u wilt dat de mensen u doen, doe u hun ook zo, want dit is de wet en de profeten. Maar tot 9:30 is er eerst een programma voor de kinderen. Hallo jongens en meisjes. Het is bijna vakantie, hè? Heb je er ook al zin in? Misschien ga je lekker op vakantie. In Nederland of naar het buitenland. Misschien blijf je thuis omdat je pas een broertje of zusje hebt gekregen. Of ga je een paar dagen logeren bij iemand. Voor heel veel kinderen is de vakantie helemaal niet zo leuk. Ook in ons eigen dorp en land niet. Er is bij hen geen geld genoeg om leuke dingen te doen. Of er is iemand in de familie heel ziek of pas overleden. Of er is vaak ruzie thuis. Of je vader en moeder zijn pas gescheiden. Allemaal verdrietige dingen. Zullen we afspreken dat we deze vakantie ook juist aan hen denken en voor hen bidden? Misschien breng je ze wel een mooie kaart of kleurplaat of een klein cadeautje. Zullen we laten merken dat we hen niet vergeten? Ik heb in elk geval een tip voor jullie voor een vakantieuitje vanuit huis. In Dordrecht staat aan Wijnstraat 87 een heel mooi gebouw. Het is het West-Indisch Huis. In dit gebouw is een tentoonstelling van prachtige Bijbelse schilderijen. Als je de Bijbel al kent, zal je veel bekende Bijbelverhalen herkennen. Maar ook als je de Bijbel niet kent, is het zeker de moeite waard. De schilderijen zijn echt heel erg mooi en bij elk schilderij hangt een kleine uitleg. Je hoeft voor deze tentoonstelling niets te betalen. Ze zijn geopend op donderdag, vrijdag en zaterdag van 10:00 tot 5:00. Ga jij er ook heen? Het wordt nu eerst tijd voor wat muziek, vinden jullie ook niet? We gaan luisteren naar een lied over Jozua, over Gideon en over Daniël.

0: In de Bijbel staat een verhaal over Jona. Jona kreeg van God de opdracht om op reis te gaan. Maar zin om te gaan had hij niet. In het volgende gedicht hoor je hierover. God was verdrietig. Hij keek naar de aarde. De mensen die waren zo kil en zo koud. Ze lieten elkaar vaak niet meer in hun waarde. En God dacht, zo gaat het niet. Zo gaat het fout. In de stad Nineveh was het het ergste. Daar waren de mensen oneerlijk, gemeen. Ze maakten veel ruzie, ze scholden, ze vloekten. En God dacht, daar stuur ik een boodschapper heen. Snel ging hij naar Jona en zei, Jona, luister, ik heb er genoeg van en ik ben kwaad. Het gaat met de aarde steeds slechter en slechter. Ik wil dat jij voor mij naar Nineveh gaat. Zeg ze dat als er niet snel iets verandert, de stad wordt vernietigd. Dan is het uit. Als daar de mensen niet anders gaan leven, vernietig ik hen. Dat is mijn besluit. Toen God weer weg was, dacht Jona, het spijt me, mij te gevaarlijk. Als ik dat vertel, wordt iedereen woedend. Dat kost me mijn leven. Ze gooien me zo voor een jaar in de cel. En daarom ging Jona maar snel naar de haven. Hij zocht naar een boot die de zee op zou gaan en vroeg, mag ik mee als jullie gaan varen? Ik wil hier zo ver als ik kan maar vandaan. Kom aan boord, zei een kaptein, we gaan varen. En niet lang daarna voer het schip op de zee. Maar toen ging het stormen. Het water werd woester. En hoe dat nu kon, men had geen idee. De storm werd steeds erger. De golven die beukten aan boord van het schip, dacht men, help, we vergaan. Tot Jona zei, luister, ik moet iets vertellen. Hij liep naar de reling en daar bleef hij staan. Gooi mij overboord en de golven verdwijnen. De storm zal gaan liggen, dan is het voorbij. God is het die deze stormwind laat waaien. Ik weet het en ik voel dat hij boos is op mij. Toen gooiden ze Jona de schuimende zee in. Het water werd stil en de stormwind verdween. En er kwam een vis, de grootste ter wereld. Die slokte hem op en verdween toen meteen. Diep in de buik van de vis was het donker. Maar Jona die leefde en bad. Lieve Heer, het spijt me. Geef mij alstublieft nog een kans. Dan leg ik me wel bij uw opdrachten neer. God sprak tot de vis, ga nu naar de kust toe en breng voor mij Jona daar rustig aan land. De vis draaide om en hij spuwde Jona, toen hij bij de kust kwam, weer uit op het strand.
1: Op een dag zei God tegen Jona,

Nu gaat het gedicht over Jona verder. Nu luistert hij wel naar de opdracht van de Heere. Jona keek rond. De vis was verdwenen. Nu moet ik gaan doen wat God heeft gezegd. Dus ging hij naar Nineveh om te vertellen: God zal jullie straffen, want jullie zijn slecht. Bekeer je tot God en hij zal jullie sparen. Hij heeft er genoeg van, hij is het zat. Wees lief voor elkaar en leef naar zijn regels. En doe je dat niet, dan verwoest hij de stad. De mensen die schrokken van Jona zijn preken en vroegen elkaar: wie denk je dat hij is? Een gek of een wijze? Het kan ook een profeet zijn. Maar één ding is zeker. Kwam hij uit de vis? De ene ging lachen om Jona zijn woorden. Een ander werd bang en een derde werd kwaad. En Jona ging door en bleef preken en preken. Verander je leven, straks is het te laat. De koning van Nineveh schrok van die boodschap en dacht: het is waar, wij gedragen ons slecht. We leven al lang niet meer volgens de regels die God via Mozes aan ons heeft gezegd. En meer mensen in Nineveh dachten: we zijn verkeerd bezig. En al snel zei men toen: laten we God om vergeving gaan bidden en zeggen dat wij het nu beter gaan doen. Intussen zat Jona heel hoog op een heuvel. Hij keek naar de stad, daar diep in het dal. Straks zou God uiteindelijk alles verwoesten. Dan ging het gebeuren. Dan volgde de knal. Jona die wachtte, maar alles bleef rustig. En na een tijd riep hij: God, wat is dit? Ik moest vertellen wat u van plan was. Dus wanneer vernietigt u die zondige stad? God zei: maar Jona, dat zal ik je zeggen. Ze mogen het nog eens proberen van mij. Maar Jona was woedend. Hij wilde niets horen. Hij was het niet eens met wat God aan hem zei. God zei: maar Jona, je moet niet zo boos zijn. Luister toch eerst eens naar wat ik je zeg. Ik heb besloten de stad niet te straffen. Maar Jona die luisterde niet en liep weg. De volgende dag, het werd warmer en warmer. En Jona liep rond door het brandende zand. Maar toen zag hij iets wat hij nooit verwacht had. Niet ver van zijn hut stond een prachtige plant. Die plant was heel groot en daaronder was schaduw. Daar ging Jona zitten, want daar was het koel. Even geen hitte, gewoon even rusten. Dat gaf hem tenminste een fijn gevoel. De volgende dag was het nog warmer geworden. En Jona die dacht: ik ga weer naar die plant. Maar toen hij zijn hut uitkwam, schrok hij ontzettend. Die prachtige plant lag verdord in het zand. Jona werd kwaad. Maar God zei: zeg Jona, vertel. Waarom word jij zo kwaad, keer op keer? Het was mijn plant. Ik liet hem daar groeien, totdat ik dacht: ik vernietig hem weer. Het is een plant waar jij niets voor gedaan hebt. Maar als ik hem vernietig, dan is het niet goed. Maar als ik besluit om een stad toch te sparen, vind jij dat ik die toch vernietigen moet? Waarom zo kwaad als ik mensen wil helpen? Weet je nog dat je gegooid werd in zee? Was jij ook boos toen ik vroeg aan die walvis: slok Jona maar op en neem hem maar mee? Luister eens, Jona. Mensen zijn mensen. Die maken fouten. Soms hoort dat erbij. Maar hebben ze spijt, zal ik ze vergeven en krijgen ze weer nieuwe kansen van mij. Jona die schaamde zich. En hij zei zachtjes: u hebt gelijk. Het is mooi wat u doet. En God zei toen: Jona, daar ben ik blij om. Nu kunnen we verder. Zo is het goed. Voordat de kerkdienst begint, zullen we nu nog luisteren naar enkele liederen.

Goedemorgen gemeente, gasten. En ook u die met ons verbonden bent. Namens de kerkenraad zijn er de volgende mededelingen. Allereerst de collecte. De eerste is voor de kerk. De tweede collecte is voor de kerkelijke kassen. En bij de uitgang is er nog een collecte voor onderhoud van onze gebouwen. Vanmiddag gaat om 5:00 dominee Kiewiet voor. Morgenavond vergadert de kerkenraad. En volgende week is er 's morgens opnieuw een leesdienst. En in de middag om 4:00 gaat dominee Klaver voor. Dus om 4:00. En dan is er ook na de middagdienst een zanguurtje. Dan is er nog een dankzegging. Broeder van Harten is bij de cardioloog geweest. Goede uitslag gekregen. Bloedwaarde en de nierfunctie zijn goed. De pompfunctie van het hart is zodanig dat een nieuwe hartklep niet nodig is. Daar zijn we de Heer dankbaar voor en dat zullen we straks ook in onze gebeden naar boven brengen. Namens de kerkraad wens ik u en jou goede aandacht en een gezegende dienst toe. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Laten we nu met elkaar gaan zingen de eerste twee versen van Psalm 108. Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. En het tweede vers. Ik zal, o Heer, uw wonderdaan, uw roem, de volken doen verstaan. Vers 1 en 2 van Psalm 108.

We gaan nu luisteren naar de bekende woorden van de 10 geboden, die ons vanmorgen weer als een spiegel worden voorgehouden. Daarna luisteren we naar de samenvatting van de wet die door Christus zelf is gegeven. En vervolgens zingen we als antwoord hierop uit de 119e psalm en daarvan het 24e en 53e vers. Ik zal uw geboden, die ik oprecht bemin, mijn hoogste vermaak, mijn zielsgenoegen achten. En het bekende 53e vers. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet, mijn pad er licht om het donker te doen opklaren. 119, vers 24 en 53, na het lezen van de wet en de samenvatting daarvan. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere die zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naasten. U zult niet begeren het huis van uw naasten. U zult niet begeren de vrouw van uw naasten. Noch zijn dienaar. Noch zijn dienares. Noch zijn rund, noch zijn ezel. Noch iets wat van uw naasten is. Christus leert ons dit in een samenvatting. U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, het is hieraan gelijk. U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten.

Voordat we het woord van God opnieuw gaan openen, zullen we ons eerst in gebed richten tot de Heer onze God. Hem danken en vragen om zegen over deze dienst. Laten we met elkaar bidden. Machtige en trouwe God, Vader van onze Heer Jezus Christus. Tot uw heilig aangezicht komen we als gemeente in onze gebeden deze morgen. Heren, wat bent u trouw en goed gebleken in de afgelopen periode tussen deze diensten die van de vorige week. En ja, ook daarvoor, want Heren, uw trouw is van alle eeuwen en tot in alle eeuwigheid. Wij danken u voor uw opzoekende zondaarsliefde, waarvan deze dienst ook weer getuigt. Drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, wij prijzen en loven uw grote en nooit volprezen naam. Vanmorgen bent u het die ons weer opzoekt. Ja, wij zijn weliswaar zelf hierheen gekomen of zijn op afstand met elkaar verbonden. Maar ten diepste is het geen prestatie van onze kant. Maar bent u het die uw kerk bijeenbrengt en zo wilt leiden en wilt onderhouden, ook vanmorgen. Wij erkennen hierin onze afhankelijkheid van u. Daarom bidden wij om de leiding van uw Heilige Geest vanmorgen. Uw licht en uw waarheid

en uw lijden en sterven voor ons zondaren. Maar ook door uw tomeloze langmoedigheid en geduld met ons. Niemand van ons kan zeggen dat we het in de afgelopen week goed gedaan hebben. Dat het fijn gelopen is. Dat de woorden van deze wet, zoals we die net hebben gehoord, voor hem of voor haar niet van toepassing zijn. Nee, heren, u kent en doorgrondt ons hart en weet wat er in ons leeft. Van nature zijn we en blijven we leglopers van u, Godverlaters, een koppige en bokkige mensen. Daarom, heren, belijden we vanmorgen onze schulden, onze tekorten. En wij vragen of u deze wilt vergeven en wilt zien als voldaan door het verzoenend werk van uw Zoon en onze Heer Jezus Christus. Heere, schenk ons een rein hart en laat uw geest woning maken in ons hart en die geest ons leven leiden. Heere, we bidden ook om de leiding in deze dienst. We openen straks opnieuw uw woord. We gaan luisteren naar een stukje onderwijs uit de bergrede die u, Heer Jezus, zelf ooit heeft gegeven aan uw volgelingen, aan de menigte van mensen en ook nu, nog steeds vele eeuwen later, aan uw gemeente op aarde. U roept ons door dit evangelie op tot liefde voor onze naasten, gerechtigheid en zuiverheid in het dienen en in het navolgen van u, Heere. Geen gemakkelijke opgave, zo zullen we straks gaan horen. Maar bij u zijn alle dingen mogelijk. Helpt u daarom in lezen en in luisteren. We willen vanmorgen ook stilstaan bij al die broeders en zusters op plaats in deze wereld waar het dienen van u wordt tegengewerkt. Wij kennen in dit deel van de wereld geen verdrukking en vervolging zoals zij dat ervaren. En zoals zij moeten lijden om uw naam. Wilt u hen nabij zijn? Wilt u hen bemoedigen, vertroosten, zoals u, Vader, dat kan? Ook denken en bidden we vanmorgen aan ons eigen land en volk. Gelukkig mogen op veel plaatsen de deuren van uw huis opengaan. Wilt u op al deze plaatsen waar uw woord opengaat, het zaad van het evangelie uitstrooien? En geef, Heere, dat het in goede aarde zal vallen en vruchten gaat geven. Want u bent het waard om de eer en de verheerlijking te ontvangen. En daarnaast, Heere, maken we ons ook zorgen over ons eigen land en volk. Er zijn er steeds minder die nog met u rekening willen houden. U willen dienen, willen vertrouwen en in u willen geloven. Ons land zakt steeds verder af van uw inzettingen en houdt steeds minder rekening met u. Daarom vragen wij u om een terugkeren naar het dienen van u. Wilt u dan ook het werk van evangelisatie in ons eigen land zegenen? Maar ook ons als christenen toerusten om uw getuige te zijn te midden van een wereld die niet meer rekent met u, de levende God. Geef ons alertheid en de juiste antennes om in daden en in woorden van u te getuigen. Zegen dan ook al het werk in uw koninkrijk, Heere, hier en natuurlijk ook op andere plaatsen in de wereld. Vanmorgen willen we ook elkaar als gemeente aan u opdragen. We weten niet alles van elkaar, Heere. Misschien zijn er onder ons die met grote zorgen lopen, die zij moeilijk kunnen delen. U weet alle dingen, ook die die in het verborgene zijn. Dat mag en laat dat ook tot troost zijn. Samen met onze broeder en zuster van harte danken wij u ook voor de goede uitslagen die zij rond de gezondheid van onze broeder mochten ontvangen. De uitslagen zijn zodanig dat een ingrijpende operatie momenteel niet nodig hoeft te zijn. We bent u, Heere, goed. We hebben met elkaar erom gebeden en de zorgen ook aan uw voeten neergelegd. En u hebt gebeden gehoord en verhoord. U, de levende God. Het is voor ons een bewijs, Heere, dat u de levende bent, tot wie wij met onze zorgen en noden de toevlucht mogen nemen.

Wilt u verder onze broeder en zuster in alles nabij zijn? Laat hen, heren, in uw schaduw dagelijks verblijven. En alles voor nu en de toekomst alleen van u verwachten. Want bij u is raad. U bent de levensbron. We denken ook aan onze broeders en zusters die om redenen niet meer actief de diensten kunnen bezoeken of aan het gemeenteleven kunnen deelnemen. Zij raken zo gemakkelijk uit het zicht. Wilt u ze ook nabij zijn en ook oog voor hen hebben en dat ook aan hen laten bemerken? Heren, we vragen u om een zegen over de preek die we zo met elkaar gaan beluisteren. Geef aandacht bij jong en bij oud, hier in uw huis of ook elders met ons verbonden. En dan denken we ook in het bijzonder, heren, aan de uitzending op Merwe Radio. U, heren, bent hier aan een plaats of een tijd gebonden. Wilt u ook daar bij de luisteraars een zegen geven? Laat onze gedachten, heren, niet afdwalen. En scheld uw tegenstander, de Satan, dat hij uw werk vandaag hier en elders niet zal hinderen. Kom met uw geest vanmorgen, heren, en doorwaai deze hof. En laat deze dienst ons geestelijk vormen, opdat we u meer en meer gaan liefhebben, van harte gaan dienen en zo navolgers van u, Heer Jezus Christus, zullen zijn. In uw naam, Heer Jezus, besluiten wij onze gebeden. Amen. De schriftlezing voor deze dienst is een gedeelte van de bergrede die we kunnen vinden in een tweetal schriftgedeelten. Allereerst lezen we uit Matteüs 5, de versen 38 tot 48. En vervolgens lezen we uit het zevende hoofdstuk de versen 1 tot en met 12. U hebt gehoord dat er gezegd is: oog voor oog en tand voor tand. Ik zeg u echter dat u geen weerstand moet bieden aan de boze. Maar wie u op de rechterwang slaat, keer hem ook de andere toe. En als iemand voor u voor het gerecht wil dagen en uw onderkleding neemt, geef hem dan ook het bovenkleed. En wie u zal dwingen 1 mijl te gaan, ga er 2 met hem. Geef aan hem die iets van u vraagt, en keer u niet af van hem die van u lenen wil. U hebt gehoord dat er gezegd is: u moet uw naaste lief hebben en uw vijand moet u haten. Maar ik zeg u, heb uw vijanden lief. Zegen hen die u vervloeken. Doe goed aan hen die u haten. En bid voor hen die u beledigen en u vervolgen, zodat u kinderen zult zijn van uw Vader die in de hemel is. Want hij laat zijn zon opgaan over slechte en goede mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want als u hen lief hebt die u lief hebben, wat voor loon hebt u dan? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde? En als u alleen uw broeder groet, wat doet u meer dan anderen? Doen ook de tollenaars niet zo? Wees u dan volmaakt, zoals uw Vader die in de hemel is, volmaakt is. Dan gaan we naar het zevende hoofdstuk. Oordeel niet, opdat u niet geoordeeld wordt. Want met het oordeel waarmee u oordeelt, zult u zelf geoordeeld worden. En met welke maat u meet, zal er ook bij u gemeten worden. Waarom ziet u wel de splinter in het oog van uw broeder, maar merkt u de balk in uw eigen oog niet op? Of hoe zult u tegen uw broeder zeggen: laat toe dat ik de splinter uit uw oog haal. En zie, er is een balk in uw eigen oog. Huichelaar, haal eerst de balk uit uw eigen oog. En dan zult u goed kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broeder te halen.
Geef het heilige niet aan de honden en werp uw parels niet voor de zwijnen. Opdat die ze niet op enig moment met hun poten vertrappen, zich omkeren en u verscheuren. Bid en u zult gegeven worden. Zoek en u zult vinden. Klop en er zal voor u open gedaan worden. Of is er iemand onder u die zijn zoon een steen zal geven als hij om brood vraagt? Of als hij hem om een vis vraagt, zal hij hem dan een slang geven? Als u, die slecht bent, uw kinderen dan goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal uw Vader die in de hemelen is goede gaven geven aan hen die tot hem bidden? Alles dan wat u wil dat de mensen u doen, doet u hun ook zo. Want dat is de wet en de profeten. We gaan nu zingen uit de 133e psalm, alle drie de versen. Een bekende psalm die ook zingt over het liefhebben van onze naasten. Maar eerst zullen we de dienst van de offeranden doen. Dus de collectes zoals we die eerder hebben gehoord.

De tekst voor de preek is het 12e vers uit het 7e hoofdstuk. Waar we lezen: alles dan wat u wilt dat de mensen u doen, doe u hen ook zo. Want dat is de wet en de profeten. Na het amen op de preek zingen we als antwoord hierop versen 1 en 10 van Psalm 116. Gemeente van Christus. Ik herinner mij dat in mijn opvoeding nogal eens de volgende uitdrukking werd gebruikt: wat gij niet wilt dat u geschiedt, zo doe dat ook de ander niet. Komt dat bekend voor bij u of bij jou? Het is een wijze uitspraak. De wereld die zou heel wat beter worden als iedereen zich aan deze regel zou houden. Denk maar eens na hoe dat eruit zou zien. Niemand doet een ander meer pijn. Want dat wil je zelf ook niet. Niemand bedriegt of benadeelt een ander. En ga zo maar door. Moet je voorstellen hoe heerlijk dat zou zijn. Je zou denken, die uitspraak, wat gij niet wil dat u geschiedt, zo doe dat ook de ander niet, die zou zo uit de Bijbel kunnen komen. Het lijkt ook wel een Bijbelse wijsheid. Het is een regel die past bij naaste liefde. Je moet de ander geen pijn doen, geen kwaad. Je moet een ander niet bedriegen of stelen. Je moet geen kwaad spreken over een ander. Het valt allemaal onder die mooie regel. Maar als je Matthäus 7, vers 12 leest, moet je zeggen: die prachtige uitspraak is nog maar het halve werk. Die regel, wat gij niet wil dat u geschiedt, doe dat ook de ander niet, is niet eens per se christelijk. Zeker, het is een goede regel. Het is ook een hele brave en een burgerlijke regel. Maar de regel verbleekt bij wat Jezus in Matthäus 7, vers 12 zegt. Hij zegt niet wat u niet wil. Hij zegt: alles dan wat u wilt dat de mensen u doen, doet u hen ook zo. Dat gaat dus heel wat verder dan alles wat gij niet wil. De regel die in Matthäus 7, vers 12 staat, wordt al eens de gulden regel genoemd. Een leefregel van goud. De gouden regel. En die bekende uitspraak uit mijn en wellicht ook wel uw opvoeding is hoogstens een zilveren regel. Het thema voor deze preek is daarom ook de gouden regel. Er gaat een verhaal over de rabbi Hillel en Shammai. Het verhaal speelt zich ongeveer 20 jaar voor de geboorte van Christus af. Dus ongeveer in de tijd dat Jezus op aarde was. Iemand die kwam bij de eerste rabbi en hij vroeg: kunt u mij de hele Torah, de wet van God, uitleggen terwijl ik op één been sta? De rabbi wilde er niet op ingaan. Ga weg, zei hij. Hoe kun je denken dat je zo met de Torah om kunt gaan? De vraagsteller kwam bij de tweede rabbi en hij stelde dezelfde vraag: kunt u mij de hele Torah uitleggen terwijl ik op één been sta? En die rabbi zei dit: wat u haat, moet u ook niet bij een ander doen. Dat is de samenvatting van de Torah. Ga heen en leer. Dat is de zilveren regel. De rabbi zei: wat jij haat, wat jij niet wil, doe dat ook niet bij de ander. Die zilveren regel is al zo oud als de weg van Rome. Die rabbi zei: dit is de wet en de profeten. Maar Jezus zegt: de wet en de profeten gaan om nog om veel meer dan de zilveren regel. Ik heb voor u een gouden regel. Jezus buigt het negatieve om naar het positieve. Van passief maakt hij het actief. Bij de zilveren regel kun je passief blijven. Je hoeft er eigenlijk niets voor te doen. Als je maar niet aan de ander komt.
Gewoon geen strobreed in de weg leggen. Dat is best te doen. Eerlijk zijn, dat kan soms wel het langste duren, maar het is te doen. En vriendelijk zijn ook. Dat is het onderwijs van de rabbies. Dat is de zilveren regel. Maar Jezus geeft een gouden regel. Je moet niet iets laten, maar je moet iets doen. Je moet actief op zoek naar manieren om je naaste lief te hebben. Alles wat u wilt dat de mensen u doen, doe u hun ook zo. Hoe ziet dat er dan uit? Alles? Dat is meer dan veel. Alles waarvan jij kunt bedenken. Ik wilde wel dat de een of dat een ander dat eens tegen mij zou zeggen. Zeg jij dat dan tegen de ander? Of ik wilde wel dat de ander eens wat anders naar mij keek. Kijk jij zo naar de ander? Of ik wilde wel dat die ander mij iets gaf of iets voor mij deed. Geef jij dan zoiets voor de ander? Of doe jij dat aan die ander? Alles wat je nu kunt bedenken, doe dat voor de ander. Voor wie? Nou, voor de mensen om je heen. Voor je naaste. Voor je vriend. Of voor je niet-vriend. Voor je vijand. Voel je dat de gouden regel heel wat anders is dan de zilveren regel? Die zilveren regel is te doen. Je moet dan wel een beetje oppassen hoe je leeft, maar het is te doen. Dan kun je net als de rijke jongeman zeggen: dit alles heb ik vanaf mijn jeugd gedaan. Dat is de zilveren regel. Maar Jezus zegt dan: ik heb een gouden regel voor je. Verkoop alles wat je hebt, deel het uit aan de armen en kom dan terug en volg mij. Bij de zilveren regel kun je jezelf buiten schot laten. Je kunt leven zonder offer. Je kunt zelfs egoïstisch leven. Maar bij de gouden regel heb je je naaste lief zoals jezelf. Zou je willen dat iemand aardig tegen jou deed? Doe jij zo. Zou je willen dat iemand je iets gaf? Geef jij. Zou je leukere collega's willen met meer aandacht voor jou? Wees zelf een leuke collega en een betere collega. Alles, zei Jezus. Dus alles. Maar dat kost mij ook alles. Dat gaat heel ver. Als ik zou willen dat iemand zijn leven voor mij zou geven, moet ik dat dus doen voor een ander. Dat is de wet in de profeten. Als je die gouden regel begrijpt en in de praktijk brengt, heb je alles van de wet en de profeten begrepen. Dat is wat God voor ogen had toen hij zijn wil bekend maakte. Ik kan me voorstellen dat je zegt: dat is te veel gevraagd. Overvraagt Jezus ons niet? Wie is in staat om zo te leven? De discipelen reageerden zo toen de rijke jongeman verdrietig wegliep. Omdat hij niet kon loskomen van zijn bezittingen. Hij kon geen gehoor geven aan de gouden regel die Jezus hem voorhield. Een kameel gaat gemakkelijker door het oog van een naald dan dat de rijke het koninkrijk van God binnengaat. De discipelen, die zelf toch ook niet rijk waren, reageerden onthutst: wie kan er dan nog zalig worden? Dat is toch onmogelijk? Dat ontkent Jezus dan ook niet. Maar wat bij mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. Want bij God zijn alle dingen mogelijk. De zilveren regel is mogelijk. De gouden regel niet. Niemand kan dat. Wie kan er zo leven? De gouden regel die staat in de bergrede. Die te lezen is in Matteüs 5 tot en met 7. In de bergrede vertelt Jezus over de wil van God. Het u zult niet van de wet vertaalt Jezus naar u zult wel. Het gaat er niet alleen om dat je slechte dingen niet doet. Het gaat er niet alleen om dat je je naaste geen kwaad doet. Het is Gods bedoeling
dat je je vijand lief hebt. Zo bedoelde God het. En zo gaat het in het koninkrijk dat gekomen is. In de bergrede laat Jezus zien hoe het eraan toe gaat in het koninkrijk van God. Wil je weten hoe het uiteindelijk zal zijn in Gods grote toekomst, als de nieuwe hemel en de nieuwe aarde er zullen zijn? Zo zal het zijn, zoals in Matteüs 7 vers 12 staat. Zo zal het zijn en ieder zal er diepe vreugde vinden. Want daar is pure liefde en vreugde. Maar hier dan, in dit leven. De bergrede gaat toch ook over ons leven hier? De bergrede gaat over het koninkrijksleven in deze gevallen en gebroken en zondige wereld. We moeten bij het lezen van Jezus' woorden in de bergrede voor twee dingen oppassen. Als eerste, dat we de hoge geboden van Jezus niet weglachen. Want dat doen we toch al te gemakkelijk. Als je oog je ergert, ruk het uit, zeggen we dan. Maar we doen het niet. Word je op de ene wang geslagen, keer ook de andere toe. Als we die teksten aanhalen, dan glimlachen we een beetje bij. Want zo werkt het natuurlijk niet in de praktijk. Heb je twee kledingstukken? Geef er dan één weg. Wie doet dat nu? Voor je het weet zijn de woorden van Jezus met een glimlach onschadelijk gemaakt. Dat mogen we niet doen. Aan de andere kant moeten we er ook voor oppassen dat we niet met radicale overmoed denken. We moeten dit letterlijk opvatten en in de praktijk brengen met de gedachten: dat kan ik wel, als ik maar veel inspanning lever. Zo werkt het ook niet. Dan gaan we eraan voorbij dat het inderdaad alleen bij God mogelijk is en bij de mensen onmogelijk. Er zit in de bergrede iets heel moeilijks. Zo moeilijk dat je wel moet denken: het kan niet. Het is onmogelijk. Wie van ons stuurt zijn kind het schoolplein op met de woorden: als je geslagen wordt, vergeet dan ook niet de andere wang toe te keren? Wie is er zo radicaal om elk tweede kledingstuk weg te geven? Het ligt moeilijk. De Heer Jezus legt het koninkrijk van God uit. Maar hij heeft ook gezegd dat zijn koninkrijk niet van deze wereld is. En dat merk je ook wel in de bergrede. De bergrede ademt de toekomst van Gods rijk uit. De voleinding is al dichterbij in de bergrede. Maar dat wil niet zeggen dat de bergrede pas geldt in de voleinding. Als Jezus teruggekomen is en de wereld nieuw is, hier en nu gelden de woorden van de bergrede ook. Maar die woorden klinken ons als het ware tegemoet vanuit de toekomst van Christus. Je kunt er daarom moeilijk mee uit de voeten als je bijvoorbeeld een programma wilt schrijven voor een politieke partij. De woorden van de bergreden laten zich niet gemakkelijk politiek vertalen. We moeten als land toch ook voor onze waarden staan en onszelf verdedigen als er een oorlog zou uitbreken. De andere wang toekeren is niet zo gemakkelijk toe te passen in de praktijk van het leven. En toch mogen we de woorden van de Heer Jezus niet aan de kant schuiven als niet toepasselijk. We mogen zijn woorden niet relativeren of ontkrachten. Hoe dan wel? Hoe kunnen we naar deze woorden luisteren? Allereerst moeten we bedenken dat er maar één is die toen hij geslagen werd de andere wang toekeerde. Er was er maar één die Matteüs 7 vers 12 volkomen in de praktijk bracht. Dat was degene die de wet en de profeten vervulde. Dat was Jezus Christus zelf. God die mens geworden is in Christus. Wij kunnen het niet. Hij wel. Hij heeft het ook gedaan. Voordat wij gaan piekeren over hoe we dit kunnen doen, is het nodig dat we zicht krijgen op Christus. Alleen dan kan het wonder gebeuren. En alleen dan is wat onmogelijk is bij de mensen mogelijk bij God. Zicht op Christus.
Dat is in geloof aan hem verbonden zijn. Zicht krijgen op hem die als de tweede Adam staande bleef in de verzoeking waar de eerste viel. Zicht krijgen op Christus die uit zoveel liefde zichzelf gaf tot in de dood. Het onrecht droeg, verraden werd, uitgescholden en geslagen. Hij schold niet terug. Hij keerde zijn andere wang toe. Waarom? Uit liefde. Om ons, om jou te redden. Omdat onze zonde er zo diep in zit en wij zo in de schuld zitten dat we er niet zelf meer uitkomen. Daarom daalde hij in onze diepte en verlorenheid af. Hij huiverde voor die diepte, maar hij aarzelde toch niet erin af te dalen. Hij legde zijn heerlijkheid af. Hij gaf alles wat hij had, terwijl wij onszelf altijd maar in bescherming nemen. Gaf hij zichzelf weg. Nog een keer. Waarom? Omdat hij er iets aan had en beter van werd? Nee. Om ons voor eeuwig gelukkig te maken. Om ons zondaars zalig te maken. Hij deed het om voor de schuld te betalen. Om de wet te vervullen die ons schuldig stelt. Hij deed het om de banden te verbreken, zodat wij in vrijheid komen te staan. Vrij ook van de gebondenheid van zonde, egoïsme, zelfzucht, zelfbescherming. Als we daar zicht op krijgen, dat wil zeggen, als ons hart geraakt en vernieuwd wordt door Gods liefde, dan gebeurt het wonder. Dan is wat bij de mensen onmogelijk is, mogelijk bij God. Dan gebeurt het ook dat we de ander de wang toekeren. Niet altijd. Ik weet ook niet hoe dat altijd zou kunnen in dit leven. Of gebeurt het dat we in een ruzie of conflict de minste zijn. Ook als we ons recht niet halen, dat we een tweede mijl meegaan. En dat we vergeven en elkaar lief hebben. En dan gaan we ernaar verlangen ook om naar de gouden regel van Matteüs 7, vers 12 te leven. Zodat we alles wat we willen dat iemand anders aan ons doet, voor de ander gaan doen. Waarom? Omdat God ons lief geworden is, boven alles. En we daarom onze naasten willen liefhebben als onszelf. Omwille van Jezus en omwille van wat Hij heeft gedaan. Omdat Hij ons zo heeft liefgehad. Als dat wonder van genade zich voltrekt in ons leven, eens begonnen, maar steeds opnieuw, dan zullen we dankbaar zijn dat Jezus deze woorden in de bergrede sprak. Niet omdat het gemakkelijke woorden zijn die we met een beetje inspanning in de praktijk kunnen brengen, maar omdat de gouden regel precies laat zien hoe zijn Vader is, volmaakt, en hoe Jezus is. We herkennen hem in de gouden regel. We herkennen het kruis in de gouden regel. En we leren in de gouden regel hoe hij alle dingen nieuw zal maken in zijn toekomst. Dat is het dan goed dat de gouden regel de toon zet. Zo zal het zijn als de hele wereld vervuld is met zijn gerechtigheid. Alle leugens zullen veroordeeld zijn. Alle onrecht, alle egoïsme, alle uitbuiting, alle haat en al het geweld, alleen de liefde blijft over. De liefde van God in zijn Zoon, Jezus Christus. Het wonder van het kruis op Golgotha. De kracht van Christus' opstanding. De werking van de Heilige Geest in je hart. En het verlangen naar zijn komst. Zorgen ervoor dat vanuit de toekomst van Christus bergredenmomenten doorbreken in ons leven. Kom, Heer Jezus, fluistert de Geest de bruidskerk van Christus in. Het verlangen naar zijn komst doet ons ook verlangen om naar de gouden regel te leven. Heere, help mij uw liefde hebben met de liefde waarmee u ons lief heeft. En help mij mijn naaste lief te hebben als mijzelf. Welke regel vindt u of vind jij het mooist? De zilveren of de gouden regel? Het is een prachtige regel, de zilveren regel. Wat gij niet wil, dat u geschiet,
doe dat ook de ander niet. De wereld zou een stuk beter worden als we wat meer naar de zilveren regel zouden leven. Maar als de liefde van Christus je leven binnenkomt, dan gebeurt het wonder van de gouden regel. De ander geen kwaad doen, dat is zilver. De ander liefhebben, dat is goud. Merk u of jij bij mensen om je heen dat Gods liefde is binnengekomen, waardoor iemand van de zilveren regel naar de gouden regel gaat? Het zal niet altijd zichtbaar zijn. Helaas niet. Daar is de toekomst van Christus voor nodig. En toch merk je er iets van. Merk je het bij jezelf? Herken je er iets van in je eigen leven? Dat Christus je lief geworden is. En dat je dankbaar bent dat je het niet hoeft te doen met enkel de zilveren regel. Maar dat je bij hem hoort die de gouden regel gaf en ook deed voor ons. De eeuwige toekomst met Christus is niet dat we elkaar geen kwaad doen en met rust laten. En al helemaal niet dat wij aan onze egoïstische trekken komen. Het betekent vervuld worden tot alle volheid van God. Waardoor we alles wat we zouden willen dat de mensen ons doen, aan hen gaan doen. Wat een vreugde als je daar iets van herkent in je eigen hart en in je eigen leven. Je merkt bij jezelf dat je de oude niet meer bent. Omdat je er werkelijk naar verlangt dat de liefde van Christus de toon zet in je leven. En heerlijk is het ook als je het ook ziet in je eigen leven. Er zullen nog genoeg momenten zijn dat je het niet ziet. We zijn vaak nog zo eigenwijs, zelfzuchtig, kortzichtig. Daar vragen we dan vergeving voor. De Heilige Geest leert ons verlangen naar een nieuwe leven en geeft ons vreugde als iets van dat nieuwe leven zichtbaar wordt in ons leven. Hoe staat jij of hoe staat u daarin? Ik hoop van harte dat je begrijpt wat ik bedoel als ik zeg dat het onze vreugde is dat Jezus niet de zilveren, maar de gouden regel gaf. Zou jij het liever bij de zilveren regel houden? Veel mensen leven zo. Als ik maar niemand kwaad doe, dan is het wel goed. En het kan ook een stuk slechter. Maar we hebben meer nodig dan de zilveren regel. We hebben het nodig dat we buigen voor God. Christus als redder en koning erkennen. Bidden om vergeving en om vernieuwing. Gelukkig leefde Christus niet alleen volgens de zilveren regel. Hij deed inderdaad niemand kwaad. Hij leefde volgens de gouden regel en gaf alles om ons te redden. Dat is het belangrijk, om door het geloof aan hem verbonden te zijn. Zodat zijn liefde ook jouw hart vervult. Laat het gebed van ons allen zijn een intens gebed. Dat we door zijn liefde en door zijn genade in ons hart vredestichters zijn. Verbonden met Christus. We zijn van een ander koninkrijk. We zijn niet van gisteren, maar van morgen. En daarom leven we hier en nu als nieuwe mensen. Met vallen en met opstaan. Met het gebed. Heren, het is voor ons te veel en te hoog gegrepen. Wij kunnen dit niet. Er zit ons iets anders in het bloed dan echte naaste liefde. Maar door uw geest verlangen we ernaar en we hebben het wonder van uw liefde en genade steeds weer nodig. Totdat u komt.

Dat we nog danken. Heere onze God, opnieuw komen wij voor uw aangezicht. We hebben geluisterd naar uw onderwijs en aansporing om te leven de gouden regel. Wat een opdracht, Heere, ziende op onszelf een onmogelijke taak. Maar laat ons voor het eerst of opnieuw zien op u, Heere Jezus. Want bij u zijn alle dingen mogelijk. U gaat uw kerk voor in de gouden regel. Heere, bekeer ons dan als we nog onbekeerd zijn en niet om u geven. Geef dat we u, Heere Jezus, als onze redder en koning gaan erkennen. Dat is nodig om hier een beginsel te hebben van de gouden regel. U maakt alle dingen nieuw, Heere, dat heeft u beloofd. En wat u belooft, dat doet u ook. Het gaat heen naar uw koninkrijk. Dat mag het verlangen zijn van ons, van uw bruidskerk hier op aarde. En spoort ons ook aan met onze gebreken hier in beginsel naar deze gouden regel te gaan leven. Wij zijn van een ander koninkrijk, Heere. We hebben het wonder van uw liefde en de genade steeds weer nodig, totdat u komt. Heren, we bidden nog om een zegen over de dienst die straks in Waardhoven zal worden gehouden. Gedenk ook onze broeder Bulder die daar de dienst mag leiden. Wees hem ook nabij en laat ook daar het heerlijke evangelie klinken. Tot eer van uw naam en aan uw kinderen daar. We danken u tenslotte voor alles in deze dienst. Neem u weg, Heren, wat niet naar uw wil was. En wees ons genadig. En breng ons vanmiddag weer alle trouw in uw huis samen. Breng dan ook uw dienstknecht, meneer Kivit, hier in ons midden. We bidden het in Jezus' naam. Amen. De slotzang is uit Psalm 118, het eerste en het 14e vers.

0: bidden we met elkaar nog om de zegen van de Heere. Heere, zegent u ons en behoedt u ons, Heere. Wilt u uw aangezicht over ons doen lichten en ons genadig zijn? Heere, verhef uw aangezicht over ons en geeft u ons uw vrede. Amen. De gelezen preek is van dominee van Olst, te Harderwijk.
1: U hebt geluisterd naar een dienst die werd verzorgd door de christelijk gereformeerde Ebenezerkerk aan de Middeldiepstraat. U luisterde naar een preek die werd voorgelezen en deze preek was van dominee van Olst. Tot 11 uur kunt u nog gaan luisteren naar muziek. Wij wensen u verder een goede en gezegende zondag.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Orkaan Bavi heeft het oosten van China bereikt. Het zorgt daar voor zware regen en harde wind. Bijna 2 miljoen mensen zijn geëvacueerd. Door de storm zijn er meer dan 1000 bomen omgevallen. Straten zijn overstroomd en op een andere plek is een aardverschuiving geweest. Ook Taiwan kreeg te maken met het noodweer. 134 mensen raakten daar gewond. Meteorologen waarschuwen dat Bavi in China voor nog meer regen gaat zorgen de komende dagen. Op steeds meer plekken worden nieuwe elektriciteitshuisjes gecamoufleerd. Netbeheerders en gemeenten proberen daarmee klachten van buurtbewoners voor te zijn, omdat de transformatorhuisjes er vaak niet zo mooi uitzien. In de gemeente Utrecht mochten inwoners zelf meedenken over de camouflage. Onder meer een ontwerp met een groene tuin en een ontwerp met Nijntje hebben gewonnen. De komende jaren komen er vanwege de krapte op het elektriciteitsnet verspreid over het land 50.000 transformatorhuisjes bij. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is onverwachts overleden nadat hij plotseling ziek was geworden. Hij was 71 jaar. Graham was republikein en had veel invloed in de Senaat. Hij was eerder ook een fel tegenstander van Trump, maar nadat hij president werd, werd Graham een trouw aanhanger. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Nooren kwam vlak voordat Engeland de gelijkmaker scoorde de bal tegen een van de kabels van een camera boven het veld. En daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. Uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Nooren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechtersbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting is veranderd. Het weer zonnig en warm, in het noorden nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen vandaag. 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

Goedenavond, luisteraars. U gaat weer luisteren naar Goed Nieuws voor U. Het programma van de Zendgroep Kerken Interkerkelijk. De techniek is in handen van William de W. uit Sliedrecht. En de samenstelling en presentatie is in handen van Margot de Jong Verkijk uit Haringsveld, Griesendam. Wij, Jan Trapma, Bleskens Graaf, William de W. en Janaria van Belen uit Sliedrecht en Margot de Jong Verkijk uit Haringsveld, Griesendam, wensen u en jou en jullie een goed luisteren u toe. Als u mee wilt zingen, doet u in jullie dit tot eer van onze grote opgestane koning Jezus. Het thema van deze avond is van volksfeest naar kerkdienst. Dankbaarheid. We gaan u en jou één loflied laten horen. Psalm 138, vers 1, 2 en 4. Door Christelijk Streek Mannenkoor ASAF uit Haringsveld, Griesendam. CD Najaarsconcert.

Verblijd u in de Heere ten alle tijden. Wederom zeg ik, verblijd u. Filippenzen 4, vers 4. Van de middeleeuwse mens kan bepaald niet gezegd worden dat hij somber leefde. Schilderijen uit die tijd komen laten volksfeesten zien, waar het heel uitbundig aan toe ging. Als we zo'n schilderij bekijken, dan zien we grote groepen dansende mensen op de stadsmarkten. En de wijn vloeide rijkelijk. Het leek er vrolijk aan toe te gaan. Waren het toen alleen maar dankbare mensen? Het was overigens een leven dat stond in het teken van veel dreigingen. Altijd weer dreigde de zwarte dood, de pest, als metgezel van de vele oorlogen die gevoerd werden en de vele oosten die mislukten. Dikwijls ook ten gevolge van oorlogsgeweld veroorzaakte telkens weer een hongersnood. En om dat allemaal te verhullen, leefde men uit het devies pluk de dag. We gaan u en jou één lied laten horen. Psalm 98, vers 1, 2 en 4. Samen zangen improvisaties vanuit de Grote Kerk in Sliedrecht, onder leiding van Arjan Versluis, CD, Psalmenproject 5.

Maar toen kwamen door Gods genade een andere tijd. Die leek op het eerste gezicht een geweldige achteruitgang. Met grote ernst werd gepreekt over de zonde en de dood. Er werd opgeroepen tot bekering, tot de heiliging van het leven. En dat alles in het licht van het grote dat ook herontdekt werd. De rechtvaardiging van de goddelozen door het bloed van Christus en reden tot grote blijdschap. Zo werd de verkondiging van het woord, de dienst der verzoening, weer in ere hersteld. De middeleeuwse schilderijen laten dikwijls de feesten zien op de stadsmarkt, met een grote kerk op de achtergrond. Maar in die kerk werd de prediking van zonde en genade gemist. Door Gods goedheid kwam die kerk nu weer in het middelpunt te staan, met de verkondiging van het woord. Rond die verkondiging werden de mensen bijeengebracht. We gaan u en jou één psalm laten horen. Psalm 108, vers 1 en 2. Door Christelijk Mannenkoor Ichters het Sliedrecht, CND, zijn naam moet eeuwig eer ontvangen.

Dat woord is radicaal. Het spreekt van de doodstaat van de mens, van zijn schuld voor God. Dat werd in de prediking aan de orde gesteld. Dat geeft een diepe ernst aan de prediking. Die diepe ernstige prediking werd verbonden aan het grote thema van de schrift. Door genade alleen. We gaan u jouw één lied laten horen. Psalm 56, vers 5 en 6. Door Christelijk Urke Visserskoor Crescendo. CD, Grote God, wij loven u.

Daar brengt ons bij de woorden van Paulus, in een gevangenis geschreven: verblijd u in de Heere te alle tijd. Want de prediking van zonde en genade is een vreugdevolle prediking. Ze laat zien dat in die diepe verlorenheid een evangelie verkondigd wordt. Het evangelie van het middelaarswerk van Christus. We gaan u en jou één psalm laten horen. Verblijd u in de Heere te alle tijd. Psalm 85, vers 1, 2 en 3. Door christelijk gemengde zangvereniging Crescendo uit Tolen. CD en psalmen u gewijd.

Als ik mij schuldig moet weten, dan is daar de zaligmaker die deze schuld op zich nam. Daarvoor hebben we dan niet de verdiensten van de heilige nodig of onze eigen goede werken. Nee, dan leven we uit dat ene en volmaakte offer van Christus. Als ik belijden moet dat ik waardig ben voor eeuwig verloren te gaan, dan is daar de heiland die door de allerdiepste angst en versmaadheid van de hel is heen gegaan. De mens van de middeleeuwen zag schilderijen waarop zeer realistische de verdoemde in het helse vuur getekend werden. Daar raakte men ook mee vertrouwd. Maar waar de prediking van de verlorenheid ons in het hart raakt, doet deze tot Christus vluchten. Als de duivel, die in de middeleeuwse verhalen zo nadrukkelijk aanwezig was, mij belaagt, dan is daar de Heere die de verzoekingen doorstond. De middeleeuwse mens kende de afbeeldingen van duivels met bokkenpoten en saters in allerlei vorm. Maar waar we die vijand in zijn ware verschrikking tegenkomen, doet het ons roepen om bescherming bij de heiland. Als het kruis op de schouders drukt, is daar de troost van de overste leidsman en voleinde des geloofs. Ziende op hem gaan we het kruis vrolijk dragen. We gaan u en jou twee psalmliederen laten horen. Psalm 103, vers 1, 3 en 9, door 1600 mannen zingen in Katwijk. CD, reis op voor Jezus. Psalm 105, vers 1, 2, 3 en 24, door Christelijk Mannenkoor Eiland Urk. CD, het levensschip.

Daarom luisteren we graag naar de woorden die Paulus in de gevangenis dicteerde. Verblijd u in de Heere te alle tijd. Altijd dus. Dat is het geheimenis van het geloof. Het leven met de Heere geeft diepe blijdschap. Verwondering over zijn genade. Vreugde in zijn woord. De lofzang in de nacht. We gaan u en jou één psalm laten horen. Psalm 118, vers 1 en 12. Door Christelijk Kamper Mannenzang. Door Eendracht Verbonden. Onder leiding van Klaas-Jan Mulder. CD. Looft hem met psalmengezang.

denk dat. Dat gaat niet vanzelf. Paulus geeft het door als een opdracht. We kunnen ook zeggen als een bevel. Want gemakkelijk zouden we klagen. Of kleingelovig zijn. Of te veel op de golven. Zoals Petrus ooit deed. Daarom moeten we altijd weer herinnerd worden aan wat de Heiland deed. Paulus onderstreept het als het ware. Nog eens zeg ik, verblijd u. Het is van levensbelang. We gaan u en jou een lied laten horen. Psalm 68, vers 10 en 17. Door Christelijk Mannenkoor Ichters uit Sliedrecht.

Wij vinden het moeilijk in tegenslag, in kruis en beproeving. In onze vragen rond Gods weg in het leven. In deze sombere wereld vol doodsnood. We bedenken immers, is er in onze tijd vol spanningen reden tot blijdschap? Jazeker, want er is geen luchthartige vreugde, maar blijdschap in de Heere, die gefundeerd is op het offer van het Lam. We gaan u en jou één lied laten horen. Psalm 150, vers 1, 2 en 3, door Christelijk Krimpus Mannenkoor, onder leiding van Hans van Blijdeveen, CD, God is goed.

Dat doet in blijdschap en vertroosting zingen. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heer, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Zij zullen in uw naam zich al de dag verblijden. Uw goedheid straalt hun toe. Uw macht graagt hen in het lijden. Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen. Maar uw gerechtigheid hen naar uw woord verhogen. Meditatie. Kerkbode, voorkant, door dominee W. Arkeraas uit Haringsveld, Giessendam. Luisteraars, wij zijn aan het einde van ons programma gekomen. U hebt geluisterd naar Goed Nieuws voor U. Het programma van de Zendgroep Kerken Interkerkelijk. Op het volgende programma, Woord en Muziek, van 9 tot 10 uur... kunnen u en jullie luisteren. En elke zondag is er een programma van 9 tot 12 uur. En elke dinsdagavond voor een verzoekje aanvragen... tussen 7:30 en 8:30... waarbij uw verzoekjes tussen 8 uur en 10 uur gedraaid worden... Ook aanstaande zondagmorgen wordt tussen 11 en 12 uur dit programma herhaald. Luisteraars, wij wensen alle gezinnen, alle huwelijksparen... en ieder die in huis verbonden zijn... en in verpleeghuis, ziekenhuis, bejaardenhuis, zorginstelling zitten... die ziek zijn, die ernstig ziek zijn... die onderzoeken moeten ondergaan, die uitslagen krijgen... die bestralingen en chemokuren moeten ondergaan... alle die in rouw gedompeld zijn... die kortere of langere tijd geleden hun geliefde verloren hebben... alle alleengaanden... en alleenstaanden, we wensen u en jullie allen God zegen en Gods troostende nabijheid toe. Nu nog een gezegende avond, voor straks een goede nachtrust toegewenst en hopelijk de volgende week. Shalom, eer zijn God, vrede.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Orkaan Bavi heeft het oosten van China bereikt. Het zorgt daar voor zware regen en harde wind. Bijna 2 miljoen mensen zijn geëvacueerd. Door de storm zijn meer dan 1000 bomen omgevallen, straten zijn overstroomd en op een andere plek is een aardverschuiving geweest. Ook Taiwan kreeg te maken met het noodweer. 134 mensen raakten daar gewond. Meteorologen waarschuwen dat Bavi nog voor veel meer regen gaat zorgen in China de komende dagen. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn 2 mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat minstens 2 schutters het vuur op elkaar openden. Vervolgens ontstond er paniek onder de bezoekers. Op het festival waren zo'n 13.000 mensen. Meerdere bezoekers raakten gewond. In de chaos zijn de 2 schutters ontkomen. De politie van Toronto heeft wel 2 vuurwapens gevonden. Naar de verdachten zijn ze nog op zoek. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Noren kwam vlak voordat Engeland de 1-1 maakte de bal tegen een van de kabels van de camera boven het veld. Daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. En uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Noren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechtersbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting is veranderd. Engeland won in de verlenging met 2-1 van Noorwegen. In de halve finale treffen de Engelsen woensdag Argentinië. En de 9e etappe van de Tour de France van vandaag wordt ingekort. Het wordt erg warm in het gebied en er geldt code rood. Ergens in het begin van de etappe wordt er 30 kilometer afgesneden. Eigenlijk zou de rit 185 kilometer zijn. Het weer zonnig en warm, in het noorden nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen. 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.
2: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
4: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
0: Dit is Merwe Radio.
5: Het is zondagmiddag, net na 12 uur. Dit is de nummer 1 in Nederlandstalige muziek in de Drechtstreek. Wij houden het Hollands, met Rob de Leeuw.
6: Profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
9: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
8: Wij houden het Hollands.

0: een van die zangers hier uit de regio die upcoming is natuurlijk. Mike van der Linden, al een paar jaar bezig. Maar je, ja, elk treetje, dat ga je, ja, je gaat steeds een stapje omhoog. En dat is mooi natuurlijk, ja, Mike.
1: Dat is mooi,
0: ja. Ja. En ja, blijft dat moeilijk om je eigen te blijven te bewijzen?
1: Nee, ja. Kijk, nu doe ik het tegenwoordig gewoon. Het gaat eigenlijk best wel vanzelf. Ook net wat Bob zegt, ja, heel veel met social media doen. En dan kom je steeds stapjes verder, zeg maar. Steeds meer mensen leer je kennen en dan wordt die kliek steeds groter. En ja, dan zie je dat ook gewoon terug ja, zien in je optreden, zeg maar.
0: Ja, maar je bewandelt je eigen pad, hè? Je doet lekker alles zelf alleen en dat is mooi natuurlijk, toch?
1: Vind ik heel fijn, gewoon lekker alles zelf.
0: Ja, en ja, je komt op plekken waar andere artiesten bijna nooit komen volgens mij. Hè?
1: Nee, ja, ik kom op de raarste plekken tegenwoordig. Soms sta ik in een boerenweiland en dan staan er opeens paar honderd man.
0: Dat maakt het vak toch leuk, toch?
1: Ja, dat maakt het ook gewoon weer spannend en weer gezellig en ja, weer een keer wat anders. Dat is superleuk.
0: Hey, Bob, gisteren heeft Mike op een groot podium gestaan, maar jij hebt wel eens een muziekfeest op het plein gedaan volgens mij, hè?
2: Ja, zeker een aantal keren. Ja. Op jonge leeftijd al en nog vrij recentelijk ook. Mm-hmm. En dat is toch wel ja, de kerst op de taart om dat te mogen doen. Als je daarvoor uitgenodigd wordt om daar je eigen liedje te mogen zingen.
0: Hoe was dat de eerste keer dat je voor zo'n groot publiek mocht optreden?
2: De allereerste keer, dat weet ik nog goed, dat was in Breda. Toen was ik 11 of 12 jaar. Ja, en dat was toen in de binnenstad van Breda. Het was, het was een gekkenhuis. Ik weet zelfs nog dat de binnenstad was helemaal afgesloten. Er mocht niemand meer erin, zeg maar. Ja. Dus van buitenaf. En dat was echt... op zo'n jonge leeftijd, eigenlijk ga je dat nu pas een beetje beseffen. Want toen, ja, als je 11, 12 jaar bent, doe je gewoon je ding. En ja, dat is leuk, weet je wel. Maar nu als je denkt van... Ja,
0: nu sta je veel bewuster in het leven, wil je zeggen.
2: Nou ja, zeker. Zeker als je weet natuurlijk hoe moeilijk het kan zijn om daar te mogen komen, zeg maar, weet je wel. Toen had je daar niet zoveel besef van. En is dat gewoon, zeg maar. Maar het is niet gewoon.
0: Ja, sinds een paar jaar is er ook een aantal dingen veranderd natuurlijk. Ja. Je bent bij je platenmaatschappij, heb je ingewisseld, zeg maar, voor een ander. Ja, ja toch? Je zit nu bij een ander, toch?
2: Ja, dat is al, wat is het, een jaar of drie, vier nu zo. Eerst ook bij Energy Music. Daar heb ik toen mijn contract niet verlengd en ben ik mijn liedjes uitgebracht bij Smaragd. En dat is eigenlijk een label waar ik eigenlijk toen ik heel jong was ook al liedjes heb uitgebracht. Dus eigenlijk is het allemaal een beetje weer op het oude nest teruggekomen.
0: Ja, en voel je dat je daar op je plekje zit?
2: Ja, zeker. Ik heb daar toch wel meer... het gevoel is daar beter bij, laat ik het zo zeggen. Ja, Robbie Langendorf, die zit daar natuurlijk ook achter de schermen. En dat is, vind ik, heel prettig werken. Daar heb ik in het verleden al mee samengewerkt. En ook bij de studio en dat soort dingen. Dus eigenlijk valt alles weer een beetje op zijn plek. Eigenlijk hoe het ooit begon. Dus eigenlijk is het toch wel weer een beetje thuiskomen op het oude nest. En ja, ik ben ook wel een beetje een gevoelsmens. Dus als het gevoel niet lekker is, ja, dan is het ja,
0: ja, ook niet prettig samenwerken. Ja, we hebben een lange tijd wel Laurens Verwessels gezet natuurlijk.
2: Oh nee, maar ik bedoel gewoon platenmaatschappij en dat soort dingetjes, weet je wel. Ja. Niet ten aanzien van Laurens, want ik was een supervent. En,
0: ja, perfect, toch?
2: Ja, echt een hele lieve man. En ik, af en toe heb ik nog wel eens contact met hem als ik iets wil vragen of dat soort dingetjes. Alleen ja, bij Smaragd wilden ze dat ik graag bij Manfred op ging nemen. Dus ja, dat was het enigste eigenlijk.
0: Nou, Nergens Anders, dat is de nieuwe single.
2: Ja, klopt, de nieuwe single.
0: Komt die ook uit de stal van Carlo Rijsdijk? En,
2: nee. Deze is geschreven door Daniel Triest. En dat is een jonge jongen, eigenlijk een vrij nieuwe jongen in het in een singer-songwriter gebeuren.
0: Hoe komt zo'n jongen op jouw pad?
2: Ja, via contacten eigenlijk.
0: Ja, die spreekt jou gewoon aan van, ik heb voor jou een leuk liedje liggen.
2: Nou, we hebben hem zelf aangesproken via om te vragen of hij tijd had om iets voor mij te maken. En dat ging hij doen. Dus, en hij heeft precies eigenlijk gedaan wat we vroegen. Ik wilde een liedje wat eigenlijk rustig begon en daarna een leuke feestplaat werd. En ook precies waar ik over wilde gaan zingen. Hij heeft alles erin verwerkt. We hadden een aantal liedjes liggen op de plank. En ja, dit was eigenlijk degene wie het meeste bovenuit sprong om op dat moment uit te brengen. Dus dat was een toevalstreffer. Dus die hebben toen gauw opgenomen. Binnen een maand was die uit.
0: Nou, leuk man.
2: Zo gek in de loop, hè?
0: Zo is het. Dat is het leven. We gaan hem draaien. Hier is die Bob Offenberg en Nergens Anders. Hier is...

0: Weet je wat ik nou zo leuk vind, Bob? Dat je een keer een liedje voor ons hebt gemaakt.
1: Ja, toch? Ik zou nergens anders liever willen zijn, hè?
0: Precies.
1: Dus ja, dan weet je het wel, hè? Daarvoor, ik denk, nou, ik kom hier toch weer lekker op de koffie. Ik zal eens een leuk liedje uitbrengen voor jullie.
0: Hey Bob, het is wel weer typisch de Bob Offenberg sound die ik van jou wil horen.
1: Toch wel, hè?
0: Ja.
1: Ja, zeker. Dat is toch best wel iets wat je wil creëren. Een beetje je eigen soort sound. Mm-hmm. Ook ondanks ik toch niet zo heel lang geleden over weggestaan van studio. Ja, dan moet je toch wel bewaken dat je een beetje je eigen sound alsnog een beetje... Want elke studio is toch anders, hè?
0: Doe je goed.
1: Dus dat, ik niet. Dat doet degene die het maakt goed.
0: Nee, maar jij hebt dat in handen, weet je wel.
1: Zeker. Ik heb het in handen tot zover van goed. Kijk, ik produceer het niet, hè. Dus het is aan de producer, zeg maar, om dat zo te maken dat het niet allemaal hetzelfde klinkt.
0: Ja.
1: Dus dat is een compliment.
0: Ja. Kijk jij er ook naar zulke dingen, Mike? Je eigen sound een beetje te bewaken?
2: Jawel, maar nu natuurlijk met Oenana heb ik eigenlijk een uitstapje gemaakt, zeg maar, waar ik eigenlijk eerst mee bezig was. Want eerst zat ik natuurlijk met de gypsy, gypsy plaatjes. Maar ja, ik dacht van laten we het gewoon doen. Ja. Het werd heel veel gevraagd, dus pak hem op en uitbreng in die handel.
0: Bob, wat is nou je bekendste nummer wat je ooit hebt uitgebracht? Blijft dat toch Parijs?
1: Nee.
0: Is dat je evergreen of niet?
1: Nee, zeker niet. Ik denk Je bent te gek.
0: Ja, was ook een leuke.
1: Ik heb 1,5 miljoen streams. Of Kom maar dichterbij, dat zijn de twee die het meeste boven uitspringen.
0: Ja, dat eigenlijk is ook een heerlijke single natuurlijk.
1: En die liedjes die zing ik eigenlijk altijd. Dat zijn liedjes die blijven gewoon. Weet je, sommige liedjes blijven.
0: Bij elk optreden?
1: Ja, bij elk optreden. En sommige liedjes maken ook in plaats voor nieuwe liedjes, weet je wel. Kijk, je hebt altijd wel een liedje die er boven uitspringen. Die blijven dan vaak wel zingen. Maar je hebt ook liedjes die naar een gegeven moment zijn ze een beetje, op noem ik het maar. En dan maken ze plaats voor een nieuw repertoire.
0: Ja, maar een goed liedje slijt toch nooit?
1: Als het een goed liedje is, niet. Maar je hebt ook wel eens liedjes uitbrengen dat je op een gegeven moment dat bloed dat een beetje dood. En dat heeft iedereen. En dat zal ook altijd blijven gebeuren, want je kan niet altijd 6 gooien.
0: Ja, maar er zijn altijd fans van jou die dat liedje willen aanvragen.
1: Ik zal je vertellen, ik was laatst op een bruiloft, moest ik zingen. En die had een playlist gemaakt, tenminste een setlist voor mij, wat ik moest gaan zingen. En dat waren liedjes die ik eigenlijk nog nooit had gezongen.
0: Normaal doe je dat zelf, toch?
1: Klopt. Ik heb toen een album uitgebracht, in 2017 was dat, jullie waren daar nog bij. Mm-hmm. En er staan natuurlijk ook liedjes op, hè, die ik nooit als single zo uitgebracht of wat dan ook. En die heb ik nog nooit gezongen, toen, tijdens de presentatie.
0: Maar meestal zijn het ook van die diamantjes, weet je wel?
1: En die wil die horen, of liedjes die ik al heel lang niet meer had gezongen. Dus dat was best wel leuk, dus ik ging een beetje van terug in de tijd tot nu.
0: Ja, gaaf. Mike, voor jou, je bekendste nummer?
2: Mijn bekendste nummer was Zigeuner Meisjes Dansen met mij, maar ik denk nu Oenana.
0: Ja.
2: 3 weken.
0: Hij gaat hem overtreffen, hè?
2: Ja, hij gaat er overheen. Ja. Dus dat is leuk. En daar doe je het voor. Dus,
0: eigenlijk leef jij een beetje in een roze wolk momenteel, toch?
2: Ja, momenteel wel, ja. Het is,
0: het is je van harte gegund, hoor.
2: Ja, dankjewel.
0: Dus, hey, Zigeuner Meisje, dans met mij. We gaan hem even doen. Hier is hij.
2: Gezellig.

0: Bob Offenberg en natuurlijk ook Mike van der Linden zijn eerste uur bij ons te gast in de studio bij Wij Houden het Hollands. Tweede uur komt Mike Versteeg en ook Jeroen Weerdenburg bij ons op bezoek. Helemaal uit Amsterdam, jazeker. 020-010, het wordt een...
1: goed vertegenwoordigd.
0: Een derby, hè? Noemen ze dat toch? Ja, ze zijn goed vertegenwoordigd inderdaad, Bob. Hey, ja... De plicht roept weer, toch?
2: Ja, de plicht roept weer.
0: Kort bezoekje van Mike van der Linden. Hoe ziet je dag er vandaag uit, Mike?
2: Ja, warm.
0: Nou, van nu toch wel mee, toch?
2: Ja,
0: het is hier in de studio goed te doen, toch?
2: Het is hier eerlijk.
0: Ja.
2: Maar als je dadelijk weer... ik moet naar Deventer, dus een hoop kilometertjes maken.
0: Precies.
2: En dan sta je denk ik weer in een warm hok.
0: Uh-huh.
2: En dan loop je leeg. Ja. Van boven tot aan beneden.
0: Even handdoeken in je nek, hè?
2: Handdoeken in je nek. Ja, alleen ik kan hem niet in mijn bilnaad leggen, helaas. Nee. Maar,
0: hey, ik beloof dan wel aan het eind van het programma nog een keer Oenanana draaien voor je. En ja. Ja, ik wens je heel veel plezier vandaag natuurlijk. Rij veilig richting Deventer. En bedankt dat je toch nog even een half uurtje bij ons langs wilde komen.
2: Jullie ook super bedankt. En een hele fijne middag allemaal. En fijn weekend verder.
0: Ja, en veel succes met Oenanana.
2: Ja, dankjewel. Hoi, hoi.

0: Deze zanger, hij was laatst nog bij ons. Chico uit Den Haag. En hij gaat lekker bakken op Scheveningen.
1: Ik hoor de wekker, draai me liever nog eens om.

0: vinden.
1: Drink genoeg. Hey, Chico, man, waar ben je? We liggen bij de pier.
2: Gek zeg, ik leg op het zuiderschand. Later!
3: Later! Chico was dat op de radio, vrienden. Over 2 weken is hij weer bij ons, Henk Bernard.

0: Ja, de nieuwe van Henk Bijna Vrienden. En dat was die met Ik lach als een clown. En 26 juli, dan is die bij ons te gast. En nu, ja, we hebben even afscheid genomen van Mike van der Linden. Maar Bob is lekker... Jij blijft toch gewoon een Bob, dat zeker?
1: Zeker, ik blijf tot...
0: Tot de laatste...
1: Ik doe het licht uit.
0: Nou, gezellig. Altijd leuk als jij er bent. Ik wil alleen maar dansen. Ja, jij zei van, ik heb een paar klappers gemaakt natuurlijk. En leuke dingen gedaan. Maar je moet stappen blijven maken in dit wereldje.
1: Zeker. Als je ziet hoe druk de markt tegenwoordig is. Met artiesten, ook nieuwe mm-hmm. artiesten die erbij komen.
0: Is dat niet soms moeilijk voor je?
1: Nou ja, goed. Het blijft moeilijk op zo'n zin van... Je moet actief blijven. Hè? Dus mm-hmm. Liedjes uitbrengen, dat soort dingen. Want ja, je bent sneller vergeten als dat je er bent. Hoor.
0: Ja, vandaar dat je ook die keuze met social media hebt gemaakt, denk ik, toch?
1: Nou ja, zeker. Dat zijn een van de dingen die heel belangrijk zijn en meespelen. Dat zijn dingen die horen erbij. Ja. Alleen je merkt echt wel, als je dat doet, dat het een hele verbetering geeft. Ja, het geeft dan een soort van een boost. En het hoort er tegenwoordig echt gewoon bij. Het is gewoon zo.
0: Ja, en je kan niet alles zelf met bijhouden. Hè? Want je hebt Instagram, nee. Je hebt TikTok, je hebt Facebook wat je bij moet houden.
1: Klopt, goed. Je hebt een paar dingetjes inderdaad. TikTok is natuurlijk ook een hot dingetje met al die filmpjes en dat soort dingetjes die erbij zitten. Vooral de jeugd zit daar heel erg op. Mm-hmm. Dat zijn dingen die horen er allemaal bij. Goed, je hebt natuurlijk nog veel meer dingen, maar ik hou het tot nu toe bij Instagram, Facebook en TikTok.
0: Ja, ik ook hoor. Daar heb ik het al druk zat mee, toch?
1: Ja, goed. Ik weet wel dat het begon. Dat ze zeiden van, ik doe alleen maar dit of dat. Maar je hebt het er gewoon bij nodig, joh. En op elke platform zit toch een andere soort groep mensen.
0: Ja, bizar is dat eigenlijk, toch?
1: Ja, klopt.
0: Ja, net wat je zegt, TikTok zit meer de jeugd op.
1: TikTok is echt jeugd. Facebook is gewoon een mengelmoesje van jeugd en wat ouder publiek. Mm-hmm. En Instagram is een beetje, zit daartussenin.
0: Ja.
1: Dat is zo het is.
0: Zo is het en niet anders. Bob, we gaan hem draaien. Ik wil alleen maar dansen. Hier is die.

0: Ik vind dit zo'n waanzinnige zanger, deze Mike Peterson. En het vind, ik vind het ook zo'n geweldige vent. Ken je hem ook, Mike?
1: Ja, ik ken hem persoonlijk ook goed. En het is echt zo'n aardige vent, inderdaad. Het is gewoon lekker relaxed. En
0: ja,
1: ook,
0: precies.
1: Ja, top. En hij heeft een mooie stem. Een mooie, heerlijke stem om naar te luisteren.
0: Heerlijk, heerlijk. Ja, ja, ik zei het net van, ik ga dadelijk een nummer van jou draaien. En ik moet even kijken, want volgens mij heb ik hem weggeklikt.
1: Oh yeah.
0: Maar we gaan hem wel even erbij pakken natuurlijk, Bob. En ja, dat is voor mij, blijft Parijs toch een van je highlights. Maar dat vind je zelf niet, hè? Toch?
1: Nou ja, goed.
0: Als ik jou uit jouw woorden begrijp.
1: Ik vind het ook een leuk liedje. Maar als ik, sommige vragen wel eens van, wat vind je nou zelf je leukste liedje? Ik vind het altijd moeilijk om te zeggen. Maar misschien vind ik het lekkerste liedje wel Je bent te gek. Ik weet niet waarom. Het is gewoon een lekker ritme. En ik vind nog wel meer liedjes leuk. Maar ja, Je bent te gek springt altijd wel bovenuit. En ik heb dit liedje ook een aantal keer met een liveband mogen spelen. Je bent te gek. En dan klinkt hij ook heel erg leuk. Dus dat is...
0: Hoe is dat nou? Is dat zo anders om te spelen met een liveband dan met een tape act?
1: Ja, zeker. Het is wel leuker. Het is echt leuker om met een liveband te spelen. Je hebt... er staat natuurlijk een heel orkest achter je. En dat geeft toch wat meer boost. Ook komt dat wat meer over, denk ik. Alles wordt live gespeeld. Dus dat, dat is echt superleuk. Ik vind het leuker als met een tape zingen. Maar goed, dat is natuurlijk niet te doen om elke optreden met een liveband te spelen. Maar er zijn wel eens momenten dat je met een liveband speelt. Of dat ik het heb gespeeld. En dat is al echt wel superleuk. Sommige liedjes komen daar ook echt wel eigenlijk leuker uit, vind ik.
0: Ja, maar dat is toch zo, toch?
1: Zeker.
0: Ik denk ook dat het iets van sfeer is.
1: Sfeertje, ja. Dat zeker. Zo heb je natuurlijk ook vaak die live concerten.
0: Mm-hmm.
1: Vind ik ook altijd leuk om te luisteren. Dan, ik weet niet, er zit meer dynamiek in de platen. Dat is echt top.
0: Ja, maar omdat het toch een van mijn lievelingsnummers is, Parijs, gaan we hem toch even doen op de radio, Bob.
1: Dat is wel zo gezellig, toch?
0: Ja, zo is het.
1: Dat jij de Polonaise vindt dan?
0: Ja, absoluut.
1: Oké. Okay.
0: Dat is geen probleem bij jou, denk ik.
1: Ja, denk ik ook niet.
0: Dat het op gang te helpen. Bob Offenberg bij ons, gezellig in de studio. Al jaren vaste stamgast bij ons. En dat blijft hij in de komende jaren ook nog zeker doen bij ons, denk ik. Althans, dat hoop ik. Hier is hij met In Parijs.
2: Wie

0: Ja, sommige nummers zijn gewoon onverslijdbaar. Dat is deze ook. We hebben het erover gehad. Ja, even lekker in de Polonaise gelopen bij Wij Houden Het Hollands natuurlijk. Bob Offenberg is bij ons. En ja, dit is zo'n nummer, Bob. Heerlijk. Ja, ik krijg er nog steeds kippenvel van.
1: Nou, mooi. Heerlijk, na zo'n lange tijd nog.
0: Ja. De eerste keer 2013 en de tweede keer in 2017.
1: Ja, klopt. We hebben toen, de eerste keer was 2013, wat je zegt. Ja. Dat was echt een single. En daarna hebben we op het album opnieuw opgenomen. Ik zeg van, nou goed, ik wil hem graag op album hebben. Zullen we hem even een keertje opnieuw even door de machine heen halen, zeg maar. We hebben hem wel opnieuw
0: Even weer eigen tijds maken, toch?
1: Zeker, ja. We hebben hem opnieuw ingezongen. Dus de stem is gewoon helemaal opnieuw toen gedaan. Mm-hmm.
0: De tape is hetzelfde gebleven?
1: Nee, de band is wat vetter gemaakt. Er zit wat meer blazers in, wat harder, accordeon, dat soort dingen. Het is even net iets wat...
0: Maar vooral merk je met een optreden, dan komt dat er dan veel hoor je net, uit.
1: Ja, de dynamiek zit er meer in, zeg maar.
0: Heerlijk. We praten zo verder, maar eerst even bericht uit Spanje. Ja, zou je denken van Kappers aan de Costa, ken je die?
1: Ja,
0: Kappers aan de Costa.
1: Zeker.
0: Jeffrey Kuipers heeft een nieuwe, veel te lange nacht. Hier is hij.

0: lekkere zomerse muziek op de radio. En dat was natuurlijk de remake van Amore de Mis Amores. Natuurlijk onze vriend de Kappers uit de Costa, uit Spanje natuurlijk. Jeffrey Kuipers en Veel te lange nacht. Bob, het zit er bijna alweer op, vriend. Het
1: gaat snel, hè?
0: Het gaat snel, hè? Altijd als het gezellig is, dan is het de tijd zelf voorbij, toch?
1: Ja, zeker. Het is gezellig. Tijdens de uitzending, buiten de uitzending om. Zo is altijd een feestje om hier te mogen zijn bij jullie, hè?
0: En we proberen er altijd een feestje van te maken. En dat is het gewoon, toch?
1: Maar dat lukt altijd wel, toch?
0: Ja, ja, ja.
1: Zeker.
0: Ja, ja.
1: We hebben goed meegebracht vandaag. Dat
0: ja,
1: is heerlijk.
0: Gelukkig wel. Hey, hoe ziet jouw dag er nog uit vandaag? Relaxed?
1: Ja, relaxed. Ik heb een druk weekend gehad. Ik was vanmorgen ook pas om 5 uur thuis. Dus ik heb een kort nachtje gehad. En straks gaan we nog eventjes naar de winkel met gezin. En dan denk ik dat vanavond lekker de barbecue aan gaan steken.
0: Lekker.
1: Heerlijk. Dus, lekker relaxed. Ja. Lekker buiten zitten. Genieten van
0: lekker
1: het weer.
0: Lekker met al je naasten om je heen. Nou, ja, een beter leven kan je toch niet hebben.
1: Nee, zeker. Ja, en vooral met dit weer. Dus echt genieten.
0: Zo
1: beetje
0: het.
1: Lekker s'avonds laat buiten zitten. Het is een beetje van die... ja, ik hou een beetje van die warme avonden. Weet je,
0: ja,
1: die zomeravond. Ik vind het echt op een of andere manier heerlijk. Weet je wel.
0: Ja.
1: Genieten is dat.
0: Hey, ik vond het weer fijn dat je er was, vriend. En ik hoop je snel weer te zien. De eerstkomende keer is dat bij Buma, denk ik, toch?
1: Dat denk ik wel. Dat is, dat is over 2 maandjes. Hè. Dus ja, september zijn maar 2,5 maand. Dus dan zien we elkaar zeker daar weer gezellig.
0: En mocht er een single zijn, dan, ja, dan ben je van harte welkom.
1: Tuurlijk.
0: Laten we dat even met elkaar afspreken.
1: Houden we contact.
0: Hoor. We gaan hem nog een keer draaien. Nergens anders. Bob, groetjes.
1: Dankjewel, hè.
0: En goede reis terug, hè.
1: Tot de volgende.
0: Yo, tot de volgende. Hoi.

Vriendin van dit radioprogramma, José was dat. En laat ze maar praten. Okay. Vrienden, we gaan even pauzeren. En we zijn na de klok van 1 uur weer bij je terug. Met nog een uurtje gezellige Nederlandstalige radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart. Dat zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten. De VS voerde in een reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. En Iran bestookte vervolgens buurlanden met raketten. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. De geweldsescalatie van vannacht is de grootste sinds Iran en de VS een maand geleden een intentieverklaring tekenden. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op politica Anne Whittacombe. Het gaat om een Britse man van 28. Hij werd opgepakt in het noorden van Engeland, zo'n 400 kilometer van het huis van Whittacombe, waar zij donderdag dood werd aangetroffen. Eerder werd een andere man aangehouden op verdenking van moord, maar die werd gisteren weer vrijgelaten. De Britse politie gaat er vooralsnog niet van uit dat de moord een terroristisch motief had. Sheikh Hamad is overleden, het voormalig staatshoofd van Qatar. Hij was daar emir van 1995 tot 2013 en wordt gezien als de architect van de rijke oliestaat die Qatar nu is. Hij voerde allerlei hervormingen door die van het land een belangrijke internationale speler maakten. Onder meer de grote internationale vliegmaatschappij Qatar Airways en de invloedrijke nieuwszender Al Jazeera zijn er gevestigd. Sheikh Hamad was 74. En de 9e etappe van de Tour de France van vandaag wordt ingekort. Het wordt erg warm in het gebied en er geldt code rood. De temperatuur daar loopt op tot 36 graden. Ergens in het begin van de etappe wordt er 30 kilometer afgesneden. Eigenlijk zou de rit 185 kilometer lang zijn. Het weer zonnig en warm, in het noorden nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen, 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
0: Dit is Merwe Radio.
4: Het is zondagmiddag, net na 12 uur. Dit is de nummer 1 in Nederlandstalige muziek in de Drechtstreek. Wij houden het Hollands, met Rob de Leeuw.
5: Maar ik reis dan tijdelijk anders.
6: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
7: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/n3.
8: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
9: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
11: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
12: Dordrechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
13: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
12: Wij houden het Hollands.

0: lekker, man.
1: Ja, lekker zeker. Hij was pas geleden nog hier natuurlijk, Marco Graats. Heeft ook een heel gezellig uurtje mee gehad.
2: Welkom bij Wij Houden Het Hollands. Het programma waar de Nederlandstalige sterren altijd stralen.
1: Vrienden van de radio, we zijn het tweede uur beland. En dat betekent dat we weer twee nieuwe artiesten bij ons in huis hebben gehaald. En dat zijn natuurlijk Jeroen van Weerenburg. En ook, ja, hij is ook bij ons, Mike Versteeg. Leuk dat jullie luisteren naar Wij Houden Het Hollands. Elke zondag live hier vanuit de studio in Papendrecht. En over verschillende radioomroepen wordt het uitgezonden. Dwarsstad FM, Atos Radio, we hebben Merve Radio. We hebben ook nog RTV Ridderkerk, waar het live op te beluisteren is. Nou, wat gaan we doen? Natuurlijk, we gaan met die kanje praten. Het zijn allebei eigenlijk kanjes, ja. En we gaan er gewoon weer een leuk uurtje van maken. Volgende week is hij hier bij ons. Dat is Juri Sprenkels uit het Brabantse. En hij heeft een Brabants liedje opnieuw uitgebracht van Exit. Hier is hij met het meisje uit mijn dromen. Goedemiddag en leuk dat je luistert.

0: gaat zij goed, hè? Deze Monique Smit en Niet naar huis. Ja, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ik zeg goedemiddag, Jeroen. Je bent er weer bij, hè?
1: Ja, ik ben er gelukkig weer bij.
0: Welkom hier in Papendrecht ook. Mike is gelukkig weer een keer bij ons.
2: Goedemiddag.
0: Ja, de vorige single, dat lukte niet samen met jouw maatje Martijn Leopardi.
2: Nee.
0: Maar ja, dat was ook een knijter van een hit volgens mij, toch?
2: Ja, die heeft het goed gedaan, ja, zeker.
0: Ja. Ja. Ja, loopt dat nog een beetje uit, weet je wel? Van, heb je daar nu nog profijt van zo'n nummer?
2: Ja, zeker. Maar ik denk ook dat het wel een gedeelte is van... je ziet niet heel vaak dat artiesten die wat, zeg even minder bekend zijn, hè, samen een duet opnemen. Dus het is heel anders. Het is weer iets verfrissends, zeg maar.
0: Ja, absoluut.
2: Dus nee, en ja, we hebben heel veel geluk gehad en ook wel de eer gehad om paradeplaat bij Sterrenel te mogen zijn. Dus dat bereik werd in één keer groter.
0: Mm-hmm.
2: Maar hij staat in heel veel playlists. Hij wordt eigenlijk nog overal gedraaid. Dus, ja.
0: Soms gaan de deurtjes open die normaal gesloten blijven, Mike, toch?
2: Zeker. Ja, nee, dat hadden we ook niet helemaal verwacht. Maar nee, het is een groot succes. En ja, we zijn bezig met mijn opvolger. Dus,
0: oeh, ja, dat is leuk.
2: November.
0: Beloof je dan wel dat je samenkomt naar de studio?
2: Ik neem Martijn mee, ja.
0: Naast jou zit een alleskunner wat dat betreft, toch? Heeft een sportschool, is zanger, heeft een vrouw. Ja, dat moet ik nog even ook zeggen.
1: Ja, ja, zeker.
0: Jeroen, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag Rob.
0: Jeroen Weerdenburg.
1: Ja, ja, maar, Jeroen Weerdenburg. Ja, precies. Van is het dus uitgevallen.
0: Ja, dat klonk niet zo, hè? Vond je?
1: Nee, het is mijn oorspronkelijke naam, maar het is een beetje lang.
0: Ja.
1: Dus ik had iets van gewoon weer.
0: Dit bek beter, toch?
1: Dit bek beter.
0: Hey, je bent een kanjer.
1: Jij ook?
0: Ja, dankjewel. Ja, we hebben het t-shirtje maar even aangetrokken. Hè? Dus dankjewel dat je die meenam voor ons en voor onze luisteraars. Hè? Toch?
1: Ja, eigenlijk. Ja, ik heb een aantal t-shirts meegenomen die je kunt verloten via de social media.
0: Mm-hmm.
1: Dus mensen kunnen hem allemaal winnen. Waarschijnlijk hebben jullie daar een leuke actie voor. Ja, doe daarmee wat je me niet laten kan.
0: We gaan hem samen even verzinnen daar.
1: Helemaal leuk. Ja.
0: Ja, je bent de kanje. Het is wel leuk natuurlijk om zoiets uit te brengen, toch? Hoe ben je er zo op gekomen?
1: Nou, het is een liedje. Het is oorspronkelijk een bestaand liedje.
0: Mm-hmm.
1: En degene met wie ik heel veel doe, die zei op een gegeven moment tegen mij van... Jeroen, dit is echt een liedje wat jij eigenlijk zou moeten gaan remaken.
0: Mm-hmm.
1: Toen liet hij mij dat liedje horen. En toen zei ik van, ja, maar dit liedje heb ik vroeger al gezongen. Want degene van wie dat liedje is, die ken ik heel goed.
0: Ja.
1: Tenminste, heel goed, maar daar heb ik vroeger mee op het podium gestaan. En een aantal keren dit nummer al gezongen. Maar dat wist hij helemaal niet, dat ik dat nummer al kende. Dus hij stuurt het liedje naar mij toe. En ik ben met mijn producer ben ik gaan zitten, met Tjeerd van Sanen. En eigenlijk binnen 2 weken stond er een 2026 versie. Dat is deze versie. We hebben wat teksten aangepast. En noem maar op. En uiteindelijk bij de platenmaatschappij getekend. En het liedje ligt op de plank. Dus die is net een week uit.
0: Zo. Dus ja. Je hebt een nieuw liedje. Je hebt een nieuw contract bij de platenmaatschappij.
1: Ja.
0: Hoeveel voortvarend kan het gaan met een artiest, toch?
1: Ja, het kan heel snel gaan. En
0: ja.
1: Ik vind het ontzettend leuk om te doen. Het is nog steeds mijn lust in mijn leven.
0: Mm-hmm.
1: En ik laat het gewoon lekker op me afkomen. Het is allemaal
0: zo,
1: hartstikke leuk.
0: Zo is het. Zullen we hem doen?
1: Ja, hartstikke leuk.
0: Hier is de Jeroen Weerdenburg en je bent een kanjer.

0: soms loop je tegen die pareltjes aan, Jeroen,
1: echt,
0: toch?
1: Hè? Ja. Dit is echt een parel.
0: Ja,
1: zeker.
0: Inderdaad. Ik ben er ongelooflijk blij mee, denk ik.
1: Ja, ik ben er heel blij mee en ik vind de reacties ontzettend leuk. Hij doet heel veel.
0: Net wat ik tegen Mike zei, merk je nou ook dat de deurtjes open gaan die anders gesloten blijven?
1: Ja, absoluut. Absoluut.
0: Je hebt natuurlijk een nieuwe maatschappij, je hebt een nieuwe plugging. Dat is toch weer even fris, weet je wel?
1: Het is heel fris, het is wel even wennen natuurlijk, want ik ken de mensen allemaal nog niet zo goed.
0: Ja, moet elkaar nog aftasten.
1: Je moet nog even aftasten, want ik heb natuurlijk jarenlang met dezelfde mensen gewerkt.
0: Ja.
1: En nu is het eigenlijk een heel nieuw team, nieuwe producer, nieuwe platenmaatschappij, nieuwe plugger, alles eromheen. Mensen van Tino Martin die het in één keer in gaan spelen, dat soort dingen allemaal. Dus het is allemaal net even anders.
0: Dat brengt toch
1: maar,
0: weer kansen, toch?
1: Ja, wellicht gaan er weer andere deuren open. Het lijkt me hartstikke leuk.
0: Ja, dat trappetje naar de roem voor jou, Mike. Dat is een aantal traders heb je al gezet, hè, toch?
2: Zeker. Ja, gelukkig wel. Ja, dat wel. Ja, nee, het gaat heel erg goed.
0: Ja. Ja. Jij zei van, ja, het is gewoon waanzinnig wat er momenteel met mij gebeurt, toch? Heb je het dan over social media of gewoon met optredens? Hoe moet ik dat
2: over alles geven? Eigenlijk 5 juni kwam deze plaat uit. En toen eigenlijk de avond daarna, zeg maar, zat ik bij 538. Nou ja, dat is sowieso al gaaf. Ik bedoel, je zit niet heel vaak bij 538,
0: Nee, precies.
2: Dus dat was ontzettend tof. Er komt volgende week een heel mooi artikel in de privé.
0: Maar jij zei in de avond, is dat dan bij Bas en Dylan of zo?
2: Ja, bij Bas en Dylan inderdaad. Daarna mocht ik nog komen bij Edwin Evers ook. Dus, mm-hmm. Dat is maar een minuutje, toch? Dat was maar een minuutje, Vertel ik er niet bij, hè. Nee, maar dat is tof. Ik bedoel, Edwin Evers ook is gewoon legende in de radio. Ja, dus zijn hartstikke tof. Er komt volgende week een heel mooi stuk in de privé. Telegraaf. Het gaat echt heel goed. Ja.
0: Ja. Nu moet je mij 1 ding uitleggen. Hartslag van je heupen.
2: Ja, ik heb ook geen idee.
0: Dan krijg je toch een beetje error in mijn hoofd.
2: Ja, ik heb ook geen idee. Maar goed, kijk, heel eerlijk. Deze plaat is zo gek tot stand gekomen. Normaal bijvoorbeeld Tijger van de Kroeg. Die had ik al een half jaar liggen.
0: Mm-hmm.
2: Toen hadden we bedacht om dat in de zomer uit te brengen. Maar... met alle respect, Martijn die had iets andere plannen. Dus die had er nog even single tussendoor gepropt.
0: Ja.
2: Toen uiteindelijk hebben we hem november uitgebracht. Nou ja, uiteindelijk gewoon een goede zet geweest. Maar deze single, ik zou eigenlijk wat anders opnemen.
0: Ja.
2: En op maandag dacht ik bij mij, het voelt niet goed eigenlijk achteraf. En toen kwam maandag, kwam Lex Gaarthuis van Radio 10. Die heeft deze plaat geschreven. Die kwam dus met een andere demo. Want een ander label, wat ik niet mag noemen, die wilde uiteindelijk niks mee. En toen ben ik op dinsdagochtend ben ik geswitcht. En op woensdag heb ik hem opgenomen.
0: Ja, raak aan het gaan, hè, toch?
2: Ja, vond ik studio heel leuk.
0: Zo'n demo, ligt die dan in je e-mailbox? Of hoe krijg je die naar je toe?
2: Nou ja, ik kreeg hem nu verzonden via WhatsApp. Gewoon. En eigenlijk direct zei ik al van, ja, hier voel ik me veel beter bij. Ik voel iets aan het nummer, het heeft gewoon iets. En wat je ook zegt, hartslag van je heupen. Ja, als je gaat denken, is het raar. Maar
0: Mike, we moeten niet denken, we moeten hem gewoon doen. Catchy, dat is die. Hier is die.

0: in je heupen.
1: Wij houden het Hollands. Het programma waar de Nederlandstalige sterren altijd stralen.
0: En dit is een nieuwe naam en die doet het heel goed in de Nederlandstalige muziek. Fons Feurink is hier met Avond voor in de boeken.
2: Vanavond is al in de boeken gaan.
3: Alle remmen die gaan los. Het glas is alle vol.

0: Hadden jullie er al van gehoord van deze zanger, Fons Veuring?
1: Ja, ik ken Fons persoonlijk. Ja, echt. Ja, echt. Ja, ik ken Fons persoonlijk.
0: Oh, wat leuk.
1: Ik kom uit Zwolle.
0: Ja, kijk.
1: Ja, nee, Fons die ken ik persoonlijk, ja.
0: Maar jij komt uit Houten, toch?
1: Ja, dat is een end, hè?
0: Ja, dat is...
1: Ja, nee, via social media en dan heb je soms een keer contact. En uiteindelijk ga je een beetje appen, DM'en. Dat is gewoon gezellig.
0: Zo is het. Leuk. Ja, je moet het met elkaar doen, toch? Samen spelen in de wedstrijd, toch?
1: Zo is het ook. En tegenwoordig, orkestband is natuurlijk altijd wel een ding. Dus dan wisselen we hier en daar wat uit. En dan ben ik ook van mening, elkaar help je verder. Je hebt elkaar ook nodig. Dus dat... Ja, er gaan wel eens andere geruchten in het wereldje. Dat,
0: ja, precies. Dat allemaal niet, ik merk ook wel eens dat veel artiesten Einzelgangers zijn, weet je wel. Die echt alleen recht op hun doel afgaan, Jeroen. Merk jij dat ook of niet? Ben jij zo niet?
2: Nou, ik ben zo niet. Mm-hmm. Ik doe wel mijn eigen ding, dat moet ik wel zeggen. Maar ik ben goed met iedereen. En als mensen mij nodig hebben of ze hebben hulp nodig of whatever, dan sta ik er altijd. Dus ik ben daar, in die zin ben ik geen Einzelganger. Maar in de zin van dat ik mijn eigen ding doe, ja, dat wel. Ik ben wel echt zelfstandig bezig om bepaalde doelen te bereiken. Ja, maar
0: het zou niet goed zijn als je dat niet deed, denk ik, toch? Je moet toch je eigen beleid uitstippelen en je eigen... Je moet je liedjes je eigen sound geven, denk ik, toch?
2: Je moet heel dicht bij jezelf blijven.
0: Precies,
2: dat is het.
0: Precies.
2: Want het publiek voelt feilloos of je het wel of niet echt doet. Mm-hmm. En echt meent. En,
0: je bedoelt of je masker op hebt?
2: Ja, dat voelen ze feilloos. En bijvoorbeeld dat geweldige liedje wat ik net hoorde van meneer Versteeg. Dat is natuurlijk een leuk nummer.
1: Maar meneer Versteeg ook.
2: Ja, meneer, ik spreek me netjes aan. Heb je hem gezien? Dat past hem heel erg goed. Dat past geweldig bij hem.
0: Mm-hmm.
2: En als ik het liedje uit zou brengen, zou het iets minder bij mij passen.
0: Ja.
2: En het andere liedje wat ik nu weer heb uitgebracht, dat past weer heel erg bij mij. Dus ik vind dat iedereen goed bij zichzelf moet blijven, dicht bij zichzelf moet blijven.
0: Daar heb je helemaal gelijk in. Maar volgens mij heb jij een ontzettend goed huwelijk.
2: Ik heb een geweldig huwelijk.
0: Je bent een kanjer. En 2025, ik droom alleen nog maar van jou.
2: Ja.
0: Toch?
2: Ja, zeker. Ik droom nog steeds alleen maar van jou. Rob kan er niks aan doen.
0: Kijk ze lachen daar, kijk ze lachen. We gaan hem doen, Jeroen Weerenburg. Hier is hij met Ik droom alleen maar van jou.

0: onderhand al een van de stamgasten van Wij Houden Het Hollands. Jeroen Weerdenburg was dat en ik droom alleen van jou.
1: Kijk eens naar buiten, want de zon schijnt. Wil je mijn nieuwe plaatje draaien? Morgen schijnt weer de zon. Groetjes van Sineke.
0: Oh, morgen. Nou, ik zie hem er al een klein beetje erheen prikken hoor. Sineke op de radio, vrienden van Wij Houden Het Hollands. Blijf lekker luisteren tot 2 uur. Mike Versteeg en Jeroen Weerdenburg bij ons in de studio. En die doen echt wat ze willen.

de nieuwe van Sineke. Dan even het tempo opvoeren, vrienden van de radio. En dat doen we met de nieuwe. Een nieuwe plaat. Ik draai alleen maar nieuwe plaat eigenlijk. Team Schalks is hier.

0: Doe jij meestal het licht uit, Mike, of niet?
1: Ja, nu wel.
0: Ja, nu wel.
1: Nee, vannacht toevallig, maar daar wil ik het eigenlijk niet over hebben. Ik was 5 uur thuis, maar goed, dat maakt niet uit.
0: Ja, nou, Bob ook trouwens.
1: Oh, echt?
0: In het vorige uur. Ja? Was Mike dat? Nee, volgens mij Bob, ja.
1: Ja, Bob.
0: Ja, maar dat is rock'n'roll, toch? Dat is het artiestenleven.
1: Ik was inderdaad klaar met zingen. En toen zei ik tegen mijn geluidsman, we doen even één drankje. Doen we normaal niet. En nu was de kroeg eigenlijk best wel leeg. Dus,
0: Eén werden er twee en
1: drie, vier. Nee, maar dat is alleen maar gezellig. Ik doe het niet te vaak, want ik merk ook wel oprecht dat het op mijn stem drukt. Maar één keer hetzelfde tijd moet kunnen.
0: Hey, net als dit nummer, hè? Soms merk je gewoon, dan borrel het gewoon zo'n nummer. En dan weet je dat, hey, dit is hem. Weet je wel?
1: Nou, dat had ik bij Tijger van de Kroeg niet.
0: Nee, echt niet.
1: Nee, wat ik zeg,
0: is dat dan zo'n weg geweest dat hij moest rijpen?
1: Dat denk ik wel, want ik zeg, we hadden hem in februari klaar. Toen wilden we hem eerst met de carnaval uitbrengen. Toen zei het,
0: moeilijk, hè, met carnaval.
1: Nou ja, dat. En dat werd hem niet helemaal planningstechnisch, zeg maar. Ook met clipschieten. Ik bedoel, je bent dan toch met z'n tweeën. Normaal doe je het alleen, dus dan kan je eigen agenda op afstemmen. Ja. Maar ja, dan heb je in één keer iemand erbij. Dus dat was wel een dingetje. Nou, is uiteindelijk gelukt. Toen wilden we hem april uitbrengen. Toen zei Martijn, ja, maar ik wil mijn zomersingle doen. Dus toen werd het november. En achteraf is dat, wat ik zeg, gewoon een goede zet gebleken. Dus we allemaal een half jaar, 8 maanden allemaal liggen.
0: Maar klopt dat? Is de tijd belangrijk voor een nummer uit te brengen?
1: Ja, denk wel.
0: Ja.
1: Ik denk, als je kijkt, november, zeg maar, begint weer, hoe noem je dat, een beetje kroegenseizoen. Hè? Dan gaan mensen toch weer naar de kroeg toe. Ja, en dit is gewoon een nummer wat daar gedraaid wordt. Dus dat denk ik wel. Ik denk dat het wel geholpen heeft, ja.
0: Ja, nu komt het moeilijke, Mike. De opvolger, hè? Van jullie samen.
1: Ja,
0: je besloot om het samen nog een keer te gaan doen, toch?
1: Ja, absoluut. Ja, Martijn ken ik al, het is nu 2 jaar of iets dergelijks. Mm-hmm. Het klikte altijd wel goed, zeg maar. Toen zei ik voor de grap, joh, we moeten gewoon voor de gein een keer samen wat kijken of wat kunnen doen. Mm-hmm. Toen hadden we het er zo over, ja, maar hoe zie jij dat dan voor je? Nou, dat klikte eigenlijk perfect. En toen hebben we het gedaan en het is een groot succes. Mensen vinden het ook leuk. Ook met live optredens vinden mensen het leuk, dus... Dus nee, we gaan het inderdaad doen. November komt hij uit.
0: Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat klinken. Ja, toch?
1: Ik ook. We hebben nog niks. Dus nee, we hebben wel een idee. We hebben een idee.
0: Leuk. We kijken het eruit, man.
1: Ja.
0: We gaan Robert Pater op de radio draaien. Speciaal even voor Richard.
2: Wij houden het Hollands is de huiskamer van de Nederlandstalige artiesten.

0: Zullen we het gewoon doen, jongens? Gewoon lekker naar Zandvoort en Zee gaan? Ja, lijkt me toch een strak plan, toch?
1: Ik denk dat Yves het ook leuk vindt, want die komt daar vandaan.
0: Die komt daar vandaan, maar woont in Amsterdam, hè, toch?
1: Ja, nee, want die Vinkerveen.
0: Vinkerveen tegenwoordig. Ja, hij heeft Amsterdam verlaten.
1: Hij heeft Amsterdam verlaten.
0: Ja, ik weet nog wel, toen hij wel eens hier kwam in het verleden, dat hij zei van, ik woon recht tegenover de Arena in een appartement.
1: Ja, klopt.
0: Ja, en hij is die later toch, ja, het gaat goed natuurlijk, hè, toch? Vinkerveen.
1: Ja, een mooi huisspot.
0: Ja. Hey, Kanjer. Je bent een ganje natuurlijk. De plannen voor de komende tijd. Jij zegt van, er ligt alweer een opvolger klaar voor deze plaat.
1: Absoluut.
0: Je moet niet al je kracht gaan verschieten natuurlijk. Hè?
1: Nee,
0: eerst kijken hoe deze plaat zich gaat ontwikkelen. Want Mike heeft het zelf ondervonden. Het kan met de weken, misschien met de maanden duren. Maar ik heb ook wel eens gehoord dat het wel eens een jaar kan duren, weet je wel, voordat een plaat weer een opleving krijgt.
1: Je weet het nooit.
0: Vorige week zat Dean Sanders hier, een meisje van de nacht.
1: Ja.
0: Die gaat nu pas in de streams de getallen krijgen.
1: Maar die heeft hij al drie jaar geleden of zo gemaakt.
0: Precies, 24. Ja.
1: Precies.
0: Dus een raar wereldje eigenlijk, hè, die muziekwereld, toch?
1: Het kan in één keer door één iemand opgepakt worden.
0: Mm-hmm.
1: En dan slaat het aan, pats boom. Kijk wat er gebeurt met Terug in de Tijd. Terug in de Tijd, toch? Dat is zo hard gegaan in één keer door een social media post.
0: Mm-hmm.
1: Dus je weet nooit wat er gebeurt en Sascha, hoe het gaat lopen.
0: Ja, Sascha was dat toch?
1: Sascha Brouwers.
0: Ja. Maar het gaat er toch meestal wel om in deze wereld. Het gaat er niet om wie je bent, maar wie je kent. Toch?
1: Ja, daar hadden wij het toevallig net over in de auto toen we hier naartoe reden. Van ja, maar dat geldt niet alleen voor de muziekindustrie. Dat geldt eigenlijk voor alles.
0: Voor alles.
1: Ja, ja. Als jij een top een profvoetballer als vader hebt, dan is de stap naar binnen bij een topclub veel makkelijker dan wanneer je die niet hebt.
0: Zeker.
1: Zo werkt het.
0: Ja. Zie je dat ook zo, Mike?
2: Zeker. Ja, alleen dan is de druk wel hoger natuurlijk. Maar het is inderdaad wel zo. En je moet elkaar wat gunnen. En dat ontbreekt heel soms. Maar ik heb eerlijk gezegd, bij mij om me heen gelukkig, ik heb een hoge gunfactor. Dus die koester ik ook. Maar ik gun ook andere mensen wat. Dus ik hoop dat hij heel veel succes heeft met zijn plaat.
1: Ik gun jou ook echt
2: dankjewel.
1: Alle succes.
2: Dankjewel.
1: Nee, zeker. 100%.
0: Jongens, ik vond het leuk dat jullie dit uurtje even vrij wilden maken voor ons bij Wij Hadden het Hollands. En ik hoop in de toekomst dat we jullie natuurlijk blijven begroeten met nieuwe muziek. En wat mij betreft heel veel succes met de nummers.
1: Ja, dankjewel. En dankjewel. Ik hoop dat ik jou ook mag blijven begroeten in een mooi t-shirt ook.
0: Ja, pas wel bij me, toch?
1: Ja, pas heel goed bij me.
0: Dankjewel. Tot de volgende keer.
1: Dankjewel. Doei.

0: En in het rond, de hele vloer.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven. De regio-president van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, droogte en wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. In het oosten van China heeft orkaan Bavi overstromingen en schade veroorzaakt. Meer dan 1000 bomen zijn omgevallen en straten zijn overstroomd. In het gebied zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd. Het noodweer is nog niet voorbij. Ook de komende dagen wordt er nog zware regen en harde wind verwacht. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Noren kwam vlak voordat Engeland de 1-1 maakte de bal tegen een van de kabels van de camera boven het veld aan. En daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. En uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Noren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechterbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting is veranderd. Engeland won in de verlenging met 2-1 van Noorwegen. In de halve finale treffen de Engelsen woensdag Argentinië. Sheikh Hamad is overleden, het voormalige staatshoofd van Qatar. Hij was daar emir van 1995 tot 2013 en wordt gezien als de architect van de rijke oliestaat die Qatar nu is. Hij voerde allerlei hervormingen door die van het land een belangrijke internationale speler maakten. Onder meer de grote internationale vliegmaatschappij Qatar Airways en de invloedrijke nieuwszender Al Jazeera zijn er gevestigd. Sheikh Hamad was 74 jaar. Het weer zonnig en warm, in het noorden met 23 graden iets koeler, in het midden van het land zo'n 28 graden en richting het zuiden loopt de temperatuur op tot 32 graden. Ook vanavond blijft het nog lang warm, morgen opnieuw wat bewolking en ongeveer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Merwe Radio.
4: Chart World draait om de wereldhits.

0: De wereldwijde nummer 1 vandaag in 2015 was Cheerleader van Omi.
1: Van ver weg tot dichtbij. Chart World. Hits all around the world. Met John Deventer.
0: En hartelijk welkom bij een nieuwe week Chart World. En wekelijks ben ik gegidst door de internationale hits. En geef ik je een tour door de wereldhitlijsten. En presenteer de Chart World Top 30. Met daarin de wereldwijde populairste muziektracks.

0: draait om de wereldhits.
1: Het laat natuurlijk de wereldwijde album top 10 van dit moment. En ook de nieuwe rangen en standen in onze eigen wereldhitlijst, de charts en top 30. Maar eerst zometeen charts all around the world. En daarin kijken we wekelijks naar de muzieksmaak in een internationale hitlijst. En vorige week was dat die van Indonesië. En daar is een grote hit, Sesi Portrait van Enau en Adi Lesbana. En zometeen gaan we in charts all around the world naar Chili.

The World. Met deze week de top is in Chili en dat is een land in Zuid-Amerika met als buurlanden Peru, Bolivia en Argentinië. Het ligt tussen de Grote Oceaan en de Andes en er wonen meer dan 19 miljoen mensen in Chili. Het merendeel in de hoofdstad Santiago. En dan de muziek en die is in het grootste deel in Chili in het Spaans, maar ook internationale songs zoals Hagelin, Moving to the Sun en deze week de overleden Bonnie Tyler en dan vooral Total Eclipse of the Heart is populair. Maar ook de Harry Styles classic Sign of the Times staat in de top 5 van meest gezochte en beluisterde songs op muziekplatform Shazam. En wat ik al zei, de Spaanstalige songs die staan vooral in de charts in Chili met op nummer 1 Delito van Jay Wheeler en Omar Kosh.

0: Chartrun, de tussenstand.
1: En zometeen hier bij Chartwell, de nieuwe Chartrun-lijst van deze week. Maar eerst dus nu de Chartrun tussenstand. En daarin kijken we wekelijks naar de verdwenen tracks in de actuele Chartrun-lijst. En in deze tussenstand over dit lopend jaar kan ik je melden dat er ook weer twee tracks verdwenen zijn. Verdwenen uit de top 30 zijn El Zera, Film, Illy en Kate C. En ze liggen er na twee weken uit met Iconic by Mistake. En ook de classic hit van Zara Lawson, Midnight Sun, die staat buiten de top 30 deze week. In totaal heeft het drie weken in de charts een top 30 gestaan. En tot slot nog even de voorlopige jaartop 3, met nu op nummer 3 met 376 punten Ordinary van Alex Warner. 460 punten heeft Ray en Where Is My Husband, ze staat op 2. En met 546 punten is Taylor Swift en The Fat of Ophelia nog steeds de voorlopige nummer 1 van dit lopende jaar 2026.

0: 30. Het is tijd in deze chartworld om in de nieuwe weeklijst van de Chartrend Top 30 te duiken. En die geeft een beeld van de wereldwijde muzieksmaak van dit moment. En daar gaan we met het eerste overzicht. Met op 30 van 29 Teddy Swings en Mr. Know-It-All. Bebe Rexha en Faithless en New Religion die zijn opnieuw binnengekomen op 29. Dus een repeat hit voor ze op 29. Bruno Mars en I Just Might die gaat van 19 naar 28. En Harry Styles met American Girls die glijdt weg van 26 naar 27. En de hoogste binnenkomer vinden we op nummer 26. Daar staat Temper City en Self Aware.
1: Repeat, hit, repeat, hit, repeat, hit, repeat, hit, repeat, hit, repeat. Nummer 29.

0: 25 van 21, de albumtrack van Olivia Rodrigo en Honey Bee. Olivia Dean, So Easy To Fall In Love, die gaat opnieuw hoog van 28 naar 24. En Oliver Tree met Life Goes On, vorige week nog de hoogste binnenkomer op 17. En nu staat hij op 23 genoteerd. Another and 45 Ultra and Talk To You, die stijgen licht van 23 naar 22. En ook omhoog van 25 naar 21, Dominic Fick en Baby Doll.
1: Chartrun, top 25, nummer 24.

0: album top 10. Met 0 stijgers, 4 staanblijvers, 4 zakkers en 2 nieuwe. Met op nummer 10 direct een nieuwe. En dat is Madonna en Confessions 2. Ellen Langley, Dandelion, die blijft staan op 9. Bad Bunny met Deter en Mas Fotos gaat van 6 naar 8. BTS, Arrogant, die blijft staan op 7 deze week. En Noah Kahn en The Great Divine, die gaat van 5 naar 6. Olivia Dean, The Art of Loving, die daalt van 4 naar 5. En Drake met Iceman, die gaat omlaag van 3 naar 4. En dan de hoogste binnenkomer. En die staat op nummer 3 en dat is Muse en The World Single. En Michael Jackson en Thriller, die blijft staan op nummer 2. En ook de nummer 1 is net zo 1 gebleven en dat nu voor de derde week. You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. En dat is het album van Olivia Rodrigo. Het is nog steeds de wereldwijde album nummer 1.
1: Chart World, wereldwijde album top 10. Nieuw.

0: top 20 bleef staan Sam Feather en Olivia Dean en Rain Me In. Malcolm Todd en Earrings die gaat omhoog van 24 naar 19. En K-pop Demon Hunters uit K-pop Demon Hunters en AJ en de andere zangeressen uit animatiehit van Netflix. En natuurlijk dus ook, de track is nog steeds een hit. Golden, zo heet hij, maar hij daalt wel van 15 naar 18 deze week. De bassa, Magnetic, die gaat van 18 naar 17. En Drake met Jenny STUV is de wildstijger deze week. Vorige week nog 22 en nu naar nummer 16.
1: Chartrun. Top 20. 19.

Met op 15 van 16 Tame Impala en Jenny en Dracula. We staan blijven voor Somber en Homewrecker op 14. En BTS met Swim die gaat van 12 naar 13. Ook omlaag van 11 naar 12 Justin Bieber en Nicki Minaj en Beauty and the Beat. En Michael Jackson die gaat ook omlaag. Hij daalt uit de top 10. Vorige week nog 10 en nu op nummer 11. Daar staat dus Michael Jackson en

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een bemanningslid van het schip dat gisteravond in de straat van Hormuz werd beschoten door Iran is nog vermist. Aan boord waren 11 bemanningsleden uit India. 10 van hen bleven ongedeerd. India veroordeelt de aanval van Iran en noemt het zeer zorgwekkend dat commerciële scheepvaart als doelwit wordt gekozen. De VS reageerde op de aanval met diverse bombardementen op Iraans grondgebied. In verschillende landen in de buurt van Iran ging vannacht het luchtalarm af. Iran zegt onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië te hebben geraakt. De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven. De regio-president van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, de droogte en de wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. In het oosten van China heeft orkaan Bavi overstromingen en schade veroorzaakt. Meer dan 1000 bomen zijn omgevallen en straten zijn overstroomd. In het gebied zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd. Ook de komende dagen wordt er nog zware regen en harde wind verwacht. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Nooren kwam vlak voordat Engeland de 1-1 maakte de bal tegen een van de kabels van de camera boven het veld. Daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. Uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Nooren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechtersbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting veranderd is. Het weer, zonnig en warm. In het noorden met 23 graden iets koeler. In het midden van het land zo'n 28 graden. En richting het zuiden loopt de temperatuur op tot 32 graden. Morgen is er opnieuw wat bewolking en wordt het 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20, ongekende kwaliteit. Scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Vandaag, maar dan in 2018, was de nummer 1 zomerhit in de Nederlandse top 40. One Kiss van Calvin Harris en Dua Lipa.
1: Van ver weg tot dichtbij. Chart World. Hits all around the world. Met John Deventer.
0: En hartelijk welkom bij 2 uur van Chart World, de radioshow die op de voet volgt de wereldhits. Met straks het vervolg van de wereldhitlijst, de Chartrun. Maar ook nieuwe releases en zometeen hits van dichtbij. En aan het eind van dit uur de All Around the World wereldcolumn. En deze komt die vanuit Frankrijk en is die van crime-schrijver Edwin Zonneveld.

0: Art World, hits van dichtbij.
1: En daarin hoor je welke tracks hits zijn in België, Duitsland en Nederland. We beginnen in de Vlaamse Ultra Top 50 van deze week. En daarin gaan het Offenbach en Miles Away. Het gaat weer in de 28e week van 45 naar 34. En ook Repeated van Martin Garrix en Ed Sheeran zit stevig in de lift. Het schiet door van 44 naar 31. Snel gaat ook Camille en Nu Dat Je Weg Bent. Het stijgt van 35 naar 29. Dan de top 20 en daarin gaat Just, Jackstyle en John en Turn The Lights Off. Het stijgt 10 plaatsen en staat nu op 16. Bebe Rexha en Faithless en New Religion die gaan van 24 naar 15. En ook Forever Young van DJ Licious en Milo, daar zit vaart in deze week. Vorige week steeg het van 35 naar 27 en nu staat het op nummer 14. En de snelste stijger komt op naam van Jonas Blue en Melvi met Edge of Desire. Stijgen ze door van 31 naar 13. En top 10 tijd is het voor Max en Andy Grammer en Jelly Roll. The Things I Love van Max en Andy Grammer die gaan van 15 naar 9. En Jelly Roll's I'm Good die stijgt door van 11 naar 5. En dan de hoogste nieuwe en dat is op nummer 20. Topic en Becky G en Sorry...

0: van dichtbij.
1: Met nu de highlights van de Duitse single top 100. Met in de spotlights de classic hit van Journey. Maar eerst de opmars van de gewezen nummer 1, het wankelcontact van Omar. Het gaat weer in zijn 76e week omhoog van 84 naar 69. En ook Unridden van Natasha Bedingfield zit weer in de lift. Ze neemt een sprong van 78 naar 68. Linkin Park en Numb gaan van 76 naar 66. En verderop de Goo Goo Dolls en Iris. Het stijgt van 65 naar 55. Huggle and Move It to the Sun die stijgt door van 34 naar 19. En Bebe Rexha en Faithless and New Religion die verplaatsen zich van 23 naar 16. En in de top 10 gaat de gewezen nummer 1 Lush Life van Zara Lawson weer van 7 naar 6. En ook Temper City en Self Aware die stijgen van 5 naar 4. Het hoogste nieuwe is op 5 Ghetto Superstars van Samra en Capital Bra. En van de Duitse single top 100 gaan we nu over naar de Nederlandse top 40. En daarin zijn de highlights deze week. In de top 40 dus 3 nieuwe binnenkomers tellen ze daar. De laagste is op 39 Lost Frequency en Live It All. Op ook 1, 2, 3 van Bente is nieuw op 37 en Topic en Baggy G. En Sorry Papi is de hoogste nieuwe op 33. Olivia Rodrigo en Stupid Girl die gaat van 30 naar 27. En Sober met My Body Isn't Ready die neemt de sprong van 37 naar 25. In de top 20 komen we tegen op 18 van 21 Cameron Whitegum en Kingdom of Fear. En Roxy Dagger met Superstar, die gaat van 18 naar 13. Jonas Blue, Edge of Desire, die heeft de top 10 bereikt. Het gaat met een superstip van 14 naar nummer 8. Tot slot van dit blok hits van dichtbij heb ik nu voor je de top 3's van Duitsland, België en Nederland. Te beginnen met die van Duitsland en daarin is niets gewijzigd, dus een ongewijzigde top 3. Met op 3 blijft staan Kilimanjaro van Summer Cam en Billy Joe. Kitschkrieg met Blumengard en Sharon Band en Get Genoeg is de nummer 2. En ook Shakira en Bruno Boy die verroeren geen vin. Beetje warm hier volgens mij. En dus met Die Die Die zijn ze nog steeds voor de tweede week de nummer 1 van de Duitse single top 100. En dan de top 3 van België met op 3 de Bassa en Magnetic. Alex Warner's Fever Dream die zakt van 1 naar 2. En Shakira met en Bruno Boy en Die Die Die gaat van 2 naar nummer 1 in de ultra top 50 van deze week. Het is de top 3 van de Nederlandse top 40 met op 3 blijft staan Duassa en Magnetic. De nieuwe hit van Rutger van Barneveld, Zwoele Zomernachten, schoot vorige week nog met een superstip van 12 naar 2. Maar blijft deze week dus staan op de nummer 2 positie. En Shakira en Bruno Boy en Die Die Die zijn nu voor de derde week de nummer 1 in de Nederlandse top 40.
2: Surprise track.

0: Chart World, nieuwe muziek.
1: Nieuwe muziek van Keith Urban en oudgediende Michael McDonald. Hun gezamenlijke track heet We Go Back. En de vrolijke zomerse single Hartebreker van Emma Heesters is de surprise track van deze week.

0: top 10.
1: En we gaan verder in deze Chartworld met het vervolg van de Charts hun top 30. En we zijn nu aangekomen in de top 10 met daarin 1 staanblijver, 4 zakkers en 5 hardlopers. Met op nummer 10 van 13 Olivia Dean en Man I Need. In de 42e week stijgt ze weer door van 13 naar 10. Olivia Rodrigo en Stupid Song, die stond vorige week 5 en nu op 9. En die andere Olivia Rodrigo song, The Cure, die gaat van 9 naar 8. En dan vinden we op 7, het wordt een beetje saai, maar alweer een Olivia Rodrigo en Drop Dead. Vorige week nog 4 en nu naar 7. En licht omhoog van 7 naar 6 gaat Taylor Swift en I Knew It, I Knew You.

0: 5.
1: Met zometeen de wereldwijde top 3. Maar eerst loop ik de top 5 even met je door. Met op 5 van 3 Alex Warren en Fever Dream. En Michael Jackson met Billie Jean. Die stijgt opnieuw door van 8 naar 4.
2: Chartrun, chart update.
1: En onderweg nog de bovenste 3 wereldwijd. Maar eerst nu de Chartrun hit update met de highlights van de Chartrun lijst van deze week. Met daarin deze week 1 nieuwe en ook een repeat hit. En dat is op 29 in de herkansing Bebe Rexha en Faithless. En hun song New Religion. Daar staan ze dus opnieuw op nummer 29. En de eerste en enige nieuwkomer is de opkomende hit van de Israëlische band Temper City. Hun track Self-Aware is al meer dan 60 miljoen keer beluisterd op Spotify. En ook op TikTok is het een hit. En bij ons in de Chartrun top 30 is het dus nieuw op 26. Dan de hardlopers en de wildstijger. En van de hardlopers is Olivia Dean en haar So Easy to Fall in Love. Dus een van de hardlopers. Ze gaat in de 35e week weer opnieuw omhoog van 28 naar 24. Malcolm Todd, Earrings, die stijgt door naar de top 20. Het staat nu op 19, komende van 24. En Drake's Jenny STUV is de wereldstijger. Het stijgt weer door van 22 naar 16. En dan nog wat opmerkelijke zaken in de top 10. Daar staat op 10 van 13 Olivia Dean's Man I Need. En ook de classic hit van Michael Jackson, Billie Jean, is een hardloper deze week. Het stijgt in de 10e week weer door van 8 naar nummer 4.
2: Chartrun, top 3, nummer 3.

0: Hard World, jouw gids door de wereldhits.
1: En de tour door de wereldhits die komt zo langzaam weer tot een einde met net de charts en top 3. Met top 3 van 2, Hey That I Made You Love Me van Ariana Grande. En in 4 landen staat het nu op nummer 1. Naast Amerika zijn dat Canada, Nieuw-Zeeland en Australië. En bij ons in de wereldwijde charts en top 30 gaat de Chosen Text van Ellen Langley weer omhoog van 6 naar 2. En het themalied van het WK voetbal, wat de wereld momenteel in zijn greep heeft, staat nu in 15 landen op nummer 1. En ook in onze wereldhitlijst, de Charts en Top 30, blijft het nu voor de derde week de wereldwijde nummer 1. En dit was Chartworld voor deze week. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week. En dan ben ik ook weer je gids door de wereldhits. En het laatste woord komt nu vanuit Frankrijk en is van Edwin Zonneveld.
0: All around the world. Wereldkolom.
2: Even wat nieuws uit Frankrijk voordat ik over mijn boeken spreek. Het is nu de tweede keer dat we een hittegolf hebben. Dat betekent dus dat, in ieder geval dat betekent in Frankrijk dat het verschil tussen nacht en dag, dag en nacht, minder dan 10 graden is. Dat betekent dus dat het huis of het appartement slecht afkoelt en dat je eventueel minder goed kan slapen. Heel veel mensen hier kopen zich ventilatoren klimaatapparaat, een klimatisateur noemen ze dat hier, om 's nachts beter te slapen. Uiteraard is daar voorzichtigheid bij geboden, want je zou ook ziek kunnen worden als het allemaal te koud staat en je dat bij het slapen niet merkt. Verder proberen we hier in Frankrijk de oudere mensen in de gaten te houden. We hebben een jaar gehad en ik denk dat het in het jaar 2013 was dat we zo'n 15.000 mensen verloren hebben, met name oude mensen, omdat ze te weinig drinken en niet gecheckt worden door de buren. En dat kan dus heel snel fataal zijn. De ziekenhuizen zijn overbelast momenteel. Dat is niet ongewoonlijk, maar het is nu wel heel erg. Ze hebben 40% meer mensen met warmteproblemen die binnen worden gebracht. En natuurlijk zijn er ook meer sterfgevallen, helaas. Zoals ik zei, de tweede hittegolf die we nu hebben en die nu nog doorgaat, door blijft gaan. We weten niet wat er daarna nog komt, maar er zijn mensen die denken dat er nog een aantal achteraan komen. Ik hoop van niet. Het blijft zelfs in een vrijstaand huis vrij warm. Dus het is een beetje volhouden en hopen dat het voorbij gaat. Ik was het afgelopen weekend in Parijs. Ik woon in de buurt van Parijs op zo'n 35 kilometer afstand. En misschien interessant voor iedereen om een aantal dingen te horen die je daar kan doen. Ik bezocht de Opera Garnier. Dat is een prachtig operagebouw die je met een gids kan bezoeken. Vrij druk. Je moet van tevoren reserveren. Ik geef ook een kleine tip voor een boot. Ik heb daar geen commercieel voordeel van, maar we waren op een boot die Ducasse op de Seine heet. En dat is een vrij kleine boot, wat minder toeristisch, waar je lekker op kan eten. Is natuurlijk iets prijziger vanwege de naam en vanwege het feit dat het een kleine elektrische boot is. Met zo'n 40 tafeltjes, maar toch heel gezellig en heel leuk. Ik kan hem alleen maar aanraden. Ik hoef jullie niet uit te leggen dat de Notre Dame klaar is en dat je daarin kan. Het is vrij.

0: toegang, maar je moet of reserveren of wachten. Geduldig wachten uiteraard. Er zijn ook de twee prachtige inkoopcentra. Dat zijn Lafayette en Printemps. Die vlakbij de opera overigens zijn, bij Opera Garnier zijn. En die de moeite van het bezoek ook waard zijn. Ze hebben hele mooie koepels in oude stijl. Misschien noem ik nog het Pantheon, waar Napoleon begraven ligt. En een aantal andere grote bekende mensen uit Frankrijk, uit het verleden van Frankrijk. Ook verzetstrijders. Dus dat is nog een andere aanrader. Eiffeltoren hoef ik uiteraard niet te noemen. Dat blijft prachtig. En er zijn natuurlijk een aantal prachtige pleinen in Frankrijk die ook de moeite waard zijn. Eventjes terug naar het schrijven. Mijn boek vordert heel snel. Ik schrijf het boek Zoet als Honing met de ondertitel Inspecteur of Privédetective Stark. Hij was vroeger inspecteur, hij is nu privédetective. En de bijenfluisteraar. Een verhaal over een oude grootmeester die uit mijn dorp komt, mijn stadje komt hier in Frankrijk. En die in 1522 de paus Adrianus de VI ontmoette. De enige Nederlandse paus die we ooit hebben gehad. En dat is een deel van het verhaal uiteraard. Voor de rest vindt het hele verhaal in de Champagne regio plaats en zijn krijtganger. Ik ga het boek uitbrengen in het najaar, waarschijnlijk in september.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat de straat van Hormuz weer open is voor de scheepvaart. Het Amerikaanse leger zegt dat de troepen klaarstaan om een veilige doorgang te garanderen. Gisteravond viel Iran een schip aan in de zeestraat. Aan boord waren 11 bemanningsleden uit India. 10 van hen bleven ongedeerd. 1 bemanningslid wordt nog vermist. Afgelopen nacht voerde de VS aanvallen uit op Iran als vergelding voor de aanval in de straat van Hormuz. Daarop viel Iran een Amerikaanse basis in Jordanië aan. Qatar zegt dat het Iraanse raketten heeft onderschept. Staatssecretaris Van den Burg voert de druk op Bonaire op om een openbare busdienst te starten. Voor die eerste lijnbus van het eiland is geld beschikbaar gesteld en hij zou er in 2025 komen, maar hij is er nog steeds niet. Op het eiland rijden veel particuliere busjes rond, maar er is geen bus met een vaste route, vaste haltes en vaste tarieven. Van den Burg gaat morgen naar Bonaire voor een werkbezoek en wil dan een concrete datum horen waarop de busdienst gaat starten. Op de A2 bij Best is een motorrijder overleden na een ongeluk. De motorrijder kwam in botsing met de vangrail. De politie onderzoekt of er meerdere voertuigen bij betrokken zijn. Vanwege het ongeluk is de A2 in de richting van Den Bosch afgesloten. De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven. De regiopresident van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, de droogte en de wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. Het weer. Het is zonnig met wat dunne bewolking. In het noorden is het een graad of 23. In het midden 28 graden en in het zuiden kan het 32 graden worden. Ook morgen wat dunne bewolking en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
5: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
1: Dit is Merwe Radio met nu het Hitmuseum.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond een 29-jarige man uit Budel aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens het ANP kreeg een oudere asielzoeker uit het niets een trap van een andere man waarop een vechtpartij uitbrak. Gisteren waren er voor het eerst geen hulpverleners van het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk Nederland aanwezig bij de ingang van het aanmeldcentrum. Die organisaties besloten zich na verschillende geweldsincidenten terug te trekken. Het is onduidelijk of de straat van Hormuz nu wel of niet open is. De Amerikaanse president Trump zegt dat schepen er weer door kunnen en dat Amerikaanse troepen klaarstaan om een veilige doorgang te garanderen. Iran herhaalt ondertussen dat de zeestraat niet open is. Na dat bericht is het vaarverkeer er weer afgenomen. Sinds vannacht zijn er maar een paar niet-Iraanse schepen door de straat gevaren. Gisteravond viel Iran een commercieel schip aan in de straat van Hormuz. Als reactie heeft de VS allerlei Iraanse doelen aangevallen, waarop Iran weer een Amerikaanse basis bestookte. Een ongeluk op de A2 bij Best heeft een motorrijder het leven gekost. De man uit Almere kwam in botsing met een auto en reed tegen de vangrail. De A2 in de richting van Den Bosch werd afgesloten voor verkeer. Staatssecretaris Van den Burg voert de druk op Bonaire op om een openbare busdienst te starten. Voor de eerste lijnbus van het eiland is geld beschikbaar gesteld en hij zou er in 2025 komen, maar hij is er nog steeds niet. Op het eiland rijden veel particuliere busjes rond, maar er is geen bus met een vaste route, vaste haltes en tarieven. Van den Burg gaat morgen naar Bonaire voor een werkbezoek en wil dan een concrete datum horen waarop de busdienst gaat starten. Het weer, zonnig, wat dunne bewolking. In het noorden is het een graad of 23, in het midden 28 en in het zuiden van het land kan het 32 graden worden. Ook morgen wat lichte bewolking en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
0: Dit is Merwe Radio. Dit is Merwe Radio met nu het hit.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een man uit Budel in Brabant is aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ook gisteravond was het daar onrustig. Een oudere asielzoeker werd geschopt waarna een vechtpartij uitbrak. Vanwege steekpartijen en andere incidenten hebben het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zich teruggetrokken van het voorterrein bij het aanmeldcentrum. Het nieuwe Syrische parlement is vandaag voor het eerst bijeen geweest, ruim 19 maanden na de val van president Assad. Een speciale commissie selecteerde een groot deel van de 210 parlementsleden en de nieuwe president, Ahmed al-Sharra, selecteerde de rest. Er zijn 21 vrouwelijke parlementsleden. Wanneer er algemene verkiezingen komen is niet bekend. Door de jarenlange burgeroorlog zijn er in Syrië geen betrouwbare bevolkings- en kiesregisters. Bezoekers van de Pride in Amsterdam die worden lastiggevallen kunnen terecht bij 35 veilige locaties in de stad. Initiatiefnemer Report It Always zegt dat bij die locaties beveiliging en ondersteuning aanwezig is. Vaak zijn het hotels, maar ook bijvoorbeeld in het Stedelijk Museum kunnen mensen terecht als er niets overkomt. Vrijdagnacht werd een man mishandeld door een groep jongens op weg naar huis van de Pride in Amersfoort. Dat het om anti-LHBTI-geweld ging, staat nog niet vast. Maar bij de Amsterdam Pride maakt men zich zorgen over de toename van dit soort incidenten. Wielrenner Mathieu van der Poel heeft de 9e etappe gewonnen van de Tour de France. In Ussel was hij de sterkste van een kopgroepje van 4 dat lang in de aanval was. In de eindsprint versloeg van der Poel de Noor Johannessen, de Brit Pidcock en de Fransman Baudin. Tadej Pogacar blijft in de gele trui. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het nog lang zonnig en warm. Uiteindelijk koelt het vannacht af tot een graad of 15. Morgen veel zon. In het noorden eerst nog bewolkt. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
8: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
0: Dit is Merwe Radio.

0: ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dorien Bouw.

0: Man met het NOS Journaal. Nederland is verwikkeld in een diplomatieke rel met de VS over de Venezolaanse oppositieleider Maria Machado. De Nederlandse ambassadeur in de VS zou meewerken aan de terugkeer van Machado naar Venezuela. Maar de medewerking is op het laatst teruggedraaid, meldt nieuwssite Axios. In de Amerikaanse regering zou verdeeldheid zijn over Machado's positie. Vorig jaar december speelde Nederland ook een rol bij de ontsnapping van Machado naar Noorwegen. Daardoor kon ze de Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst nemen. Een man uit Budel in Brabant is aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ook gisteravond was het daar onrustig. Een oudere asielzoeker werd geschopt, waarna een vechtpartij uitbrak. Vanwege steekpartijen en andere incidenten hebben het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zich teruggetrokken van het voorterrein bij het aanmeldcentrum. De Pride in Amsterdam heeft tientallen veilige plekken aangewezen voor LHBTI'ers. Als ze worden lastiggevallen, kunnen ze daar bescherming krijgen in 35 hotels en locaties als het Stedelijk Museum en de Nieuwe Kerk. Veilige plekken zijn volgens organisatie Rita hard nodig. Vrijdagnacht werd een bezoeker van de Pride in Amersfoort door een groep jongens ernstig mishandeld. Den Haag heeft er een nieuwe ereburger bij. Zanger en cabaretier Harry Jekkers kreeg vandaag de gouden erepenning uitgereikt van burgemeester Van Zanen. Het is de hoogste gemeentelijke onderscheiding van Den Haag. Harry Jekkers is al sinds de jaren 80 bekend als zanger, cabaretier en liedjesschrijver. Zijn bekendste nummers zijn Over de Muur en O.O. Den Haag. De 75-jarige Jekkers speelde vandaag zijn allerlaatste voorstelling. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het nog lang zonnig en warm. Uiteindelijk koelt het vannacht af tot een graad of 15. Morgen ook veel zon. In het noorden eerst nog bewolkt. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
3: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem. En ontdek keukens, badkamers, vloeren. En meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
4: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. DeBruinCompany.com.
1: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Iran meldt nieuwe Amerikaanse aanvallen. In de straat van Hormuz lag het eiland Keshem onder vuur en de vlakbij gelegen havenstad Bandar Abbas. Volgens de Amerikaanse nieuwsuit Axios waren Iraanse raketsystemen en boten van de revolutionaire garde het doelwit. Iran bestookte doelen in Kuwait, volgens Teheran Amerikaanse raketinstallaties. Kuwait zelf heeft het over drone-aanvallen op grenskantoren en een boorplatform. Eerder waren er tegenstrijdige berichten over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen is de zeestraat open, volgens Iran niet. In het noordoosten van Oostenrijk is een klein vliegtuig neergestort. De piloot en een passagier kwamen om het

0: Leven. Twee anderen, onder wie een meisje van 15, raakten zwaar gewond. Het eenmotorige vliegtuigje kwam neer in moeilijk bereikbaar gebied. De oorzaak van het ongeluk in Oostenrijk is onbekend. De Nederlandse ambassadeur in de VS is verwikkeld in een diplomatieke rel over Maria Machado. Volgens nieuwssite Axios zou de Venezolaanse oppositieleider naar haar land terugreizen met hulp van Nederland. Op het laatste moment is de toestemming daarvoor ingetrokken. Vorig jaar kreeg Machado de Nobelprijs voor de Vrede. Die kon ze toen in december met hulp van Nederland gaan ophalen. Frankrijk gaat dinsdag 70.000 politieagenten en gendarmes inzetten. Het is dan de nationale feestdag van Frankrijk. En ook speelt Frankrijk de halve finale van het WK voetbal tegen Engeland. De autoriteiten willen voorbereid zijn op rellen. Onlangs liep het er flink uit de hand toen Paris Saint-Germain de Champions League won. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het grotendeels helder. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden eerst bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor. Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
1: Dit is Merwe Radio.

Goedenavond, u luistert naar Jaargetijden met Jenny de Winter, techniek Jan-Willem Nederveen. Vanavond hebben we muziek van Johann Sebastian Bach, Händel, Schubert, poëzie van Jean-Pierre Ravi, Herman van Veen, een mooi verhaal van Kees Wiersum, Bart Ongering en nog veel meer.

Johann Sebastian Bach uit Franse suite nummer 6. We beginnen met Riete Kolk. Kunst, hoe wonderlijk dat muziek kan raken aan de ziel, kan troosten en kan helen. Hoe wonderlijk dat een schilderij je kan voeren naar waar geen zorgen zijn, je ogen doen stralen. Kunst, gestolde expressie van schoonheid, gevangen in tastbaar genieten, eeuwig ontroerend, opium voor zoveel.

Händel, sonate opus 1, nummer 2. En nu van Jean-Pierre Ravi, Moment. Soms hoor ik onverwacht weer achter gewone woorden die je uit een zoveel zuiverder en zachter, ademen benemender geluid. Dat ik opnieuw naar je moet kijken of ik je nooit tevoren zag. Laat al die jaren maar verstrijken, zolang ik dit bewaren mag. Kan jou en mij de tijd niet deren. Weer voor het eerst met je alleen hoor ik de harmonie der sferen door alle dagelijksheid heen.

Berlioz, L'Enfant du Christ. Als het nieuwe jaar begint en het is 12 uur geweest, dan staan overal de telefoons rood gloeiend van ma, pa, broer en zus, vriend en noem maar op, allemaal even nieuwjaar wensen. Maar dat was in 1827 iets anders. Ik heb hier een brief en die is van Jacob Jenes Seidsma. En die schrijft aan zijn ouders, maar eerst even een toelichting. 1827. Het is nog steeds een traditie in Vlaanderen. En dat was tot op de 50 jaren van de vorige eeuw, ook in Nederland, de nieuwjaarsbrief, waar brave kinderen op gestelde en op 1 januari voorgelezen wensen aan ouders, groot- of peetouders, tantes, ooms, geschreven op voorgedrukt papier met sierranden en illustraties, meestal op rijm en een zoetsappige boodschap bevattend, dat ze dankbaar zijn voor wat hun familieleden allemaal voor hen over hebben en dat ze ook in het nieuwe jaar gehoorzaam zullen zijn. Dit gedicht schreef de Groningse Jacob Jenes Seidsma voor zijn ouders. Nieuwjaarswens aan mijne lieve ouders te Buffalo bij de aanvang van het jaar 1827. De eersteling van het nieuwe jaar herinnert mij mijn kinderplicht om u, mij, onwaardeerbaar paar, mijn wens te bieden in gedicht. Gezondheid, zij uw duurzaam deel. Leef lang gelukkig en geheel. Uw wandel, zij in eer en deugd, zo heilzaam voor mijn tedere jeugd. Dat u de voorspoedzon bestraal, dat ramp nog onheil op u daal, dat ge in ongestoord genot mij vormen moogt tot kind van God en zinkt uw lichaam in het stof, dan vare uw ziel naar het hemelhof. Dit is de oprechte wens van uw lieve zoon Jacob Jenes Seidsma, weeën den 1 januari 1827. Dat was nog eens een brief.

San Martini uit Symfonia in A. Toon Hermans, de zee. Ik wil alleen zijn met de zee. Ik wil alleen zijn met het strand. Ik wil mijn ziel wat laten varen. Niet mijn lijf en mijn verstand. Ik wil gewoon een beetje dromen rond de dingen die ik voel. En de zee, ik weet het zeker, dat ze weet wat ik bedoel. Ik wil alleen zijn met de golven. Ik wil alleen zijn met de lucht. Ik wil luisteren naar mijn adem. Ik wil luisteren naar mijn zucht. Ik wil luisteren naar mijn zwijgen. Daarna zal ik verder gaan. En de zee, ik weet het zeker, zal mijn zwijgen wel verstaan.

Schubert, pianosonate 21. Een verhaal van Paul van Vliet, advertentie. In het Fries Dagblad zag ik een prachtige contactadvertentie. Boer, 42 jaar, zoekt boerin. Brieven onder nummer 211-563, bureau van dit blad. Daar hou ik van. Dat is andere koek dan het slappe gewauwel van autistische intellectuelen die in kwaliteitskranten hun verlangens voor een nieuwe partner openbaren. Man, 58, internationale oriëntering, grijs, easy klassiek, niet conventioneel, maar draagt wel mooie schoenen. Zoekt vriendin voor spiritualiteit en vermaak. Wil met haar de hoogste bergen bestijgen en in harmonie versmelten. Samen reizen over de horizon en elkaar betoveren met poëzie. Trefwoorden, stilte, diepgang, persoonlijkheidsgroei, alternatieve geneeswijzen, goede wijnen. Of geëmancipeerde vrouw zoekt maatje, hoogstaand knuffeldier, charismatische begonier, academisch niveau, authentiek en stijlvol, met relativeringsvermogen, correcte kleding, geen spijker, Armani-broek, wandelen in Schotse hooglanden, bezield en bezielend, met vleugels, verleden en toekomst. Ik voel je in de blauwe verte. Met Jacobsen en Van Es krijg ik de neiging om te zeggen: mag ik even overgeven? Want dan daarnaast, boer zoekt boerin. Ik lees het een paar keer over en zie twee sterke mensen. Boer zoekt vriendin. Geworteld in de aarde. Samen tillen aan de zware klus die leven heet. Versmelten in harmonie. 'S Nachts uit bed omdat de koe moet kalven. Altijd de onrust door de grilligheid van de natuur. Daarom nooit conventioneel. Iedere dag vraagt fantasie, aanpassing en improvisatie. Niet met een gedichtenbundel van Rimbaud staan zwijmelen bij een zonsondergang over verre vage heuvels, maar voor het donker nog het laatste hooi naar binnen. Met eerlijk zweet en sterke, droge handen. Geen golfschoenen of een pak van Hugo Boss, maar de stugge katoen van een besmeurde overal. En laarzen die bestand zijn tegen storm en blubber. Verleden en toekomst, het gaat altijd om vandaag. En voor de toekomst moet er zorgvuldig worden gerekend. Ik voel je in de blauwe verte. Ze voelt hem in het broeien van de warme stal en in de adem van een pasgeboren veulen. Nooit reizen over de horizon, maar af en toe een dagje weg. Want het bedrijf moet doorgaan en het vraagt de dagelijkse zorg en kracht van allebei. De stilte en de diepgang zijn er op een zwoele zomeravond, wanneer ze samen onder de kastanjeboom, moe en met stijve spieren van 16 uur gezwoeg, verwonderd zwijgen. Ze zijn volkomen gelijkwaardig, anders lukt het niet. De emancipatie van de vrouw is eeuwen geleden al begonnen op de boerderij. Aangewezen op elkaar, in alles en onder alle omstandigheden. De tijd dringt, altijd, want de seizoenen laten zich niet dwingen. Dat helpt voor het ontwikkelen van relativeringsvermogen. De stal staat vol dieren, maar een knuffeldier komt niet in hun woordenboek voor. Dat is een attribuut voor kleuters.

Zweedse muziek van Lars Roos en nu Herman van Veen. Alles doet ertoe. Alles, alles doet ertoe. Ook wat er niet toe doet, dat doet ertoe. De strontvlieg op de paardenhoop, hij doet ertoe. Elke uitgesproken mening, hij doet ertoe. De gaten in de kaas, de druppel op de plaat, het duimen draaien, schietgebed, het doet ertoe. De ogen in het schijnlijk, ze doen ertoe. De komma in de zin, hij doet ertoe. Het dankje wel en alstublieft, het spijt me en pardon. Geloof geen hond die zegt dat iets er niet toe doet. Alles doet ertoe. Ook wat er niet toe doet.

En dit was Schubert, heel snel, vals, sentimentalis. En nu van Bart Ongering, even een opfrisser. Meester Bart is de meester van Nederland. Zonder zich te verdiepen in het politieke debat of onrealistische visies op het onderwijs, probeert hij verschil te maken voor leerlingen. Zijn blik op onderwijs en op schoolkinderen is een drijfveer voor vele leraren, ouders en leerlingen. Het hoofdstuk heet Rust. Het is maandagmiddag. Ik neem plaats op een terras aan de Savatistraat, op een steenworp afstand van de Universiteit van Amsterdam. Ik bestel een cappuccino en wil net beginnen aan de column van woensdag, wanneer ik word aangetikt door Erik, een oud-leerling uit mijn eerste jaren als mentor. Hij vertelde me dat hij inmiddels weer in Amsterdam woont en net aan een studie begonnen is. Ik bestel een koffie voor hem en we raken aan de praat. Erik vraagt me of ik ooit over hem geschreven heb. Ik vertel dat ik nog vaak aan hem heb teruggedacht, maar dat ik het nooit heb gedurfd om zijn verhaal te delen. Erik zegt dat hij het zou waarderen om zijn verhaal in de krant terug te lezen. Het zou als een cadeau aan zijn vader willen zijn, omdat zijn vader deze week zijn 55ste verjaardag zou vieren. Hoe gaat het thuis, Erik, met je moeder en met jou? Het gaat goed, meester. Mijn moeder en ik hebben rust inmiddels. En daar gaat het me om. Ik was net 2 jaar werkzaam op school, waar ik nu werk, toen ik werd gebeld door de moeder van Erik. Ze is even stil nadat ze me heeft gevraagd of ik een momentje voor haar heb. Aan alles aan haar stem hoor ik dat er iets helemaal fout zit. En dat zat het. Terwijl ik door het raam kijk en Erik zie lachen met de kinderen in zijn tafelgroepje, vertelt zijn moeder dat zijn vader is omgekomen bij een ongeluk in de bouw. Ze vraagt mij het nieuws aan haar zoon te brengen, omdat ze hiertoe nu niet in staat is. Ik slik en wil het liefst weigeren. Maar ik besef ook dat het niet om mij gaat. Ik verzamel alle moed en haal Erik uit de klas. Met klamme handen open ik de deur van de spreekkamer aan het einde van de gang. Eriks vragende blik voedt de stilte nadat ik tegenover hem ga zitten. Erik, je vader is vanmiddag omgekomen op zijn werk. Ik twijfel over mijn eigen kunnen. Had ik dit anders moeten brengen? Pedagogischer, warmer misschien. Maar hoe vertel je een kind over de dood van zijn vader? De stilte in de spreekkamer wint het van de troostende woorden die ik op dat moment niet voor hem heb. Erik schreeuwt, staat op en trapt een stoel tegen de deur van de kamer. Ik laat hem razen, maar ik sta daarna op om hem vast te houden. Ik houd hem vast, zoals zijn vader dat zou doen, maar nooit meer zal kunnen. Het spijt me, Erik, zijn de enige woorden die ik kan uitspreken. Daarna is het minutenlang stil. Misschien heb ik er nooit over geschreven, omdat sommige dingen niet in woorden zijn te vatten. Erik knikt en zet zijn lege kopje op tafel. Mijn pauze is voorbij. Gaat u erover schrijven, meester? Dat ga ik voor je doen, Erik. Het staat woensdag in de krant.

Haydn uit celloconcert in D. En nu van Huub van der Lubbe. Waarom valt de regen niet omhoog? Waarom valt de regen niet omhoog? Dan was het hier zo nat niet. Zaten we ook eens droog. Waarom valt de regen niet omhoog? Kan dat nou echt niet anders? Kan dat toch zoveel mooier? Met een schitterend vooruitzicht en geen vuiltje aan de lucht. Poëzie in de regering, banken overbodig. Alle generaals de pot op, alle legers op de vlucht. Waarom valt de regen niet omhoog? Dan was het hier zo nat niet, zaten we ook eens droog. Waarom valt de regen niet omhoog? De straat terug aan mensen, pret in het Midden-Oosten. De lege maag aan tafel, de zalm weer in het ei. Het gesmolten pakijs tot pakijs teruggevroren. De dood om mee te dansen, de neushoorn vogelvrij. Misschien praat ik wel onzin, ik ben geen klimatoloog. Maar moet regenen per se en ook met bakken naar beneden? Zo vroeg ik me vandaag af, alweer zo'n volle laag. Wat als de regen nou niet viel, maar vloog? Hoe prachtig zou dat wezen? Een feest om te ontwaken. Paleizen voor de meute. Nooit meer een geschil. Zomer in de zomer. En in april weer lente. Dat moet kunnen lukken met een beetje goede wil. Waarom valt de regen niet omhoog?

Rachmaninoff uit pianoconcert nummer 2. Ik heb een heerlijk boek ontdekt. Het heet Zware Kees. Wanneer ga je weer weg? En het is van Kees Wiersum. Zware Kees is wereldberoemd in de zeevaart. Het is het pseudoniem van de Noord-Hollandse kapitein Kees Wiersum, gezagvoerder van een Nederlands zware landingsschip dat wereldwijd wordt ingezet voor het vervoer van projectlading. En wie verre reizen doet, kan veel verhalen. Kees heeft er een bijzondere literaire vorm voor gevonden. Geen reisverslagen, maar korte anekdotische verhalen uit het leven gegrepen. Zijn wekelijkse columns in het maritieme weekblad Schuttevaar zijn populair onder zeevarenden. En dan nu Wilders Donk. Alles verandert. Toen ik geboren werd, vlogen er nog passagiersvliegtuigen rond met propellers. Constellations heten die dingen, als ik me goed herinner. Maar al gauw werden de viermotorige propellervliegtuigen vervangen door gillende, gierende straalvliegtuigen die over ons huizen raasden. Zo erg dat ik, toen ik de kans kreeg, vluchtte voor het lawaai en de vooruitgang. Nu aan boord van mijn schip, in de almaar uitdijende havens van Antwerpen, valt mijn oog op een bouwwerkje dat daar niet echt thuis lijkt te horen. Op een zo te zien onverharde weg lopen een aantal mensen. Twee meisjes en een jongetje staan naast een huis met houten luiken voor de ramen. De meisjes zijn gekleed in een folkloristisch aandoende lange jurk met daarover een schort. Een van de meisjes houdt het jongetje van een jaar of 6 aan de hand. Verderop staat een vrouw met een emmer. Een klein kind kijkt enigszins angstig, maar veilig van achter haar rokken. De vrouw blikt eerder argwanend richting fotograaf. Ze is kennelijk geen pottenkijkers gewend in haar dorp. Naast haar staan een paar opgeschoten jongens. Alleen, allen met een pet op. Vol bravoer kijken ze richting fotograaf. Ze zijn niet bang voor die man met dat nieuwe wetse apparaat. Verderop in de straat zijn meer dorpelingen te ontwaren. Een van hen staat in de deuropening en lijkt te twijfelen of zij, of is het een hij, door zal lopen nadat ze de fotograaf gewaar is geworden. Er is ook een hand te zien. Aan weerszijden van de dorpsweg staan kloeke huizen met ommuurde tuinen. Ergens aan het eind van de dorpsstraat rijst een stoere kerktoren op. De spits van de toren wordt bekroond door een rank torentje met een lange spits. Zomaar een ansichtkaart van Wilmars Donk. Een tamelijk welvarend Belgisch dorp. Ergens in het begin van de 20e eeuw. Op de brugvleugel stel ik mijn verrekijker scherp. Daar aan de overkant van het Churchill Dock heb ik tussen de containerkranen en de loodsen iets opmerkelijks gezien. Iets wat er niet thuis hoort. Het bouwwerk valt op als een paard en wagen dat eigenwijs tussen Formule 1 bolides aan de start verschijnt. Of als een stoomtrein op de hoge snelheidslijn naar Parijs. Of als... Maar hij staat daar toch echt, de toren van de kerk van Wilmars Donk. De volgende avond na het werk peddel ik met de scheepsmountainbike richting torentje. En daar is hij, zwaar verwaarloosd. Scheuren in de muren van het langsdenderende verkeer. Getooid met kleine bomen op het dak. De toren houdt moedig stand. Maar is het enige overgebleven bewijs dat hier ooit een dorp is geweest.
van het dorp wordt volgens Wikipedia voor het eerst melding gemaakt in 1155. Nadat het in 1927 vastgegroeid was aan de haven van Antwerpen, werd het in 1985 gesloopt. Behalve de toren. Die staat daar nu ingeklemd tussen strakke loodsen en stapels containers. Bijna hoger dan de toren zelf. De onverharde weg is verdwenen onder beton en asfalt. Die toren, een anachronisme in de haven, is een fietstochtje en een verhaaltje waard.

Gluck uit de opera Orfeo e Eurydice. Nu van Bram van Meulen. Het is van avondzon en het glas van rode wijn. Het is van geel licht tussen mijn ogen. Het is van wind en koelte op mijn huid. Het is van rook en de reuk van vuur. Het is van stilte en de wolken in de lucht. Het is van vogels hoog daaronder. Het is van deze dingen waarvan de wereld is gemaakt, dat mijn spreken staakt en overblijft, zonder een spoor van spijt, het gevoel van overbodigheid.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Iran meldt nieuwe Amerikaanse aanvallen. In de straat van Hormuz lag het eiland Keshem onder vuur en de vlakbijgelegen havenstad Bandar Abbas. Volgens de Amerikaanse nieuwssite Axios waren Iraanse raketsystemen en boten van de revolutionaire garde het doelwit. Iran bestookte doelen in Kuwait, volgens Teheran Amerikaanse raketinstallaties. Kuwait zelf heeft het over drone-aanvallen op grenskantoren en een boorplatform. Eerder vandaag waren er tegenstrijdige berichten over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen is de zeestraat open, volgens Iran niet. Een magneetvisser heeft in een vijver in Den Bosch een vermoedelijk explosief uit de Tweede Wereldoorlog opgevist. De politie zette de omgeving af en waarschuwde de explosieve opruimingsdienst Defensie. Die heeft de vangst op een veilige plek onschadelijk gemaakt. Op Bonaire moet nu snel een openbare busdienst komen, zegt staatssecretaris Van den Burg. Hij is morgen en overmorgen op Bonaire op bezoek. Er rijden genoeg busjes op het eiland voor het toerisme, maar een geregelde dienst met bushaltes is er nog altijd niet. Van den Burg ergert zich daaraan omdat er wel plannen zijn en Nederland subsidie geeft. Wielervakbond CPA wil dat starttijden van wielerkoersen in de zomer vervroegd worden om de ergste hitte te vermijden. In de eerste week van de Tour de France speelde de hitte een grote rol. De etappe van vandaag werd met 30 kilometer ingekort vanwege een code rood in de regio. Het was de eerste keer in de tourgeschiedenis dat dat gebeurde. Gele truidrager Tadej Pogacar vindt dat de hele wielerkalender op de schop moet. Wat hem betreft worden er in de zomer helemaal geen koersen meer gereden op warme plekken. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het grotendeels helder. En vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen weer.

0: Veel zon, in het noorden eerst nog bewolking en het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl. Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
3: Start de motor! De boerderij wacht.
4: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
5: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
1: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Als dat gebeurt, moet de commissie keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag ernaar juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. Anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle, het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan een WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie dat onderzoeken, zegt hij in een interview met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee. Dat was een record. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitse Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen set meer af. Voor Sinner is het zijn 5e Grand Slam titel. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer. In het noorden vanavond wat meer bewolking. Elders blijft het helder. En vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden eerst nog bewolkt. Het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist.

0: online drogist. Er is er maar één.
1: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeel bundels op freshcoco.nl.
2: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling moet binnenkort misschien keuzes gaan maken over de verdeling van het water in Nederland. De commissie zegt tegen Nieuwsuur dat er al een tijd een watertekort dreigt, maar dat dat nu snel een feit kan zijn. Door hitte en droogte is er steeds minder water beschikbaar, maar de vraag ernaar neemt juist toe. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Dat meldt de veiligheidsregio Utrecht. Het gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. De bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk of ze vandaag nog naar huis kunnen. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt nog onderzocht. De afgelopen uren werden opnieuw aanvallen over en weer gemeld tussen Iran en de VS. In de straat van Hormuz lag het eiland Keshem onder vuur, net als de havenstad Bandar Abbas. Iran bestookte doelen in Kuwait, volgens Teheran Amerikaanse raketinstallaties. Kuwait zelf heeft het over droneaanvallen op grenskantoren en een boorplatform. Eerder vandaag waren er tegenstrijdige berichten over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen is de zeestraat open, volgens Iran niet. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitser Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen 1 set meer af. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer. Vanuit het noorden trekt wat bewolking over. Het koelt vannacht af tot een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden begint de dag met bewolking. Het wordt opnieuw warm met 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
5: MKB ondernemer. Opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Uiterlijke opzegdatum. Oh, gisteren.
7: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
6: Klinkt goed.
7: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
0: Dit is Merwe Radio.

0: digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 mensen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht lokale tijd. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is nu onder controle. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Het gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. Bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk wanneer ze naar huis kunnen. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt onderzocht. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan een WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie de mogelijkheden onderzoeken, zei Infantino in gesprek met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee, een recordaantal. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. Het weer vanuit het noorden trekt wat bewolking over en het koelt uiteindelijk af vannacht naar een graad of 15. Vanaf de ochtend weer veel zon en dan opnieuw warm bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
5: MKB ondernemer. Maar opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Uiterlijke opzegdatum. Oh, gisteren.
7: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
6: Klinkt goed.
7: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Dat gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. Niemand raakte gewond. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. Bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk wanneer ze naar huis kunnen. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd en de oorzaak van de ontploffing wordt nog onderzocht. Ondernemers in het MKB stellen investeringen steeds vaker uit. Dat doen ze omdat ze zich zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid en veranderende regels, blijkt uit onderzoek van accountantskoepel SRA. Vooral in de bouw, horeca en retail hebben ondernemers minder geld om te investeren. Komt vooral doordat inkoopkosten voor die sectoren hard zijn gestegen. Daarnaast noemen veel ondernemers in het MKB onzekerheid over regels en subsidies als afremmende factor. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitse Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen set meer af. Voor Sinner is het zijn 5e Grand Slam titel. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer vanuit het noorden wat bewolking. Het koelt uiteindelijk af vannacht naar een graad of 15. Vanaf de ochtend veel zon. En dan opnieuw warm bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Mag.
3: Wat mag?
2: Je weet wel, Mac.
3: Hè?
2: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
5: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
1: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten. Trump wil met de aanvallen Iran ter verantwoording roepen. Iran werd vanaf 11 uur Nederlandse tijd bestookt. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de Straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen, maar melden geen slachtoffers of schade aan infrastructuur. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn ze